0: continuó.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Wie van op de E19 uit Antwerpen de Brusselse binnenring op wil rijden, moet rekening houden met zware verkeershinder door wegenwerken. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt er het brugdek en de rijweg en het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox.
2: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alles strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt. En dit tot en met eind september.
1: De nieuwe situatie op het einde van de E19 veroorzaakt vanmorgen verwarring bij de chauffeurs. Het is aan te raden om je snelheid aan te passen. Het water van de oceanen was vorige maand warmer dan ooit in juli. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken van die opwarming is het weerfenomeen El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. Maar vooral de klimaatverandering speelt een belangrijke rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: We zien eigenlijk dat wereldwijde zeetemperaturen nog nooit zo hoog waren in juli. De enige manier om dit te stoppen is om structureel weg te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas zal ervoor zorgen dat de wereldwijde temperatuur stabiliseert en daarmee ook het aantal records zal afnemen in de tijd.
1: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen zijn al geëvacueerd. En ook in Frankrijk zijn er natuurbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn 2 dorpjes ontruimd en ook een snelweg is er afgesloten. Sport in het voetbal heeft Antwerpen op de valreep gewonnen van SK Beveren. Beveren kwam in de eerste helft op voorsprong, maar met 2 doelpunten van Michael Frey haalde Antwerpen toch nog de zege binnen. De eerste wedstrijd van het seizoen was meteen al een lastige, vond Antwerp-verdediger Rijn van Helden.
4: Het was geen gemakkelijke match, het was echt een taaie match. Ik denk als je de andere wedstrijd ook kijkt, dat gaat allemaal in stroef de eerste wedstrijd van het seizoen. De Beveren dat ook vrij goed deed. Ik denk ook dat we de eerste helft er niet goed in zaten. Maar je ziet wel vanaf minuut 60 dat wij, als we onze energie en onze kwaliteit wat hoger brengen, dat we een goede ploeg zijn en dat we het verschil kunnen maken.
1: Eerder op de avond haalde ook Anderlecht het met 2-1 van La Louvière. Het weer. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Te werken op het einde van de E19 aan de verbinding met de Brusselse binnenring veroorzaken problemen. Vorige maand was het oceaanwater het warmste ooit gemeten in juli. En in het voetbal zetten Antwerp en Anderlecht een achterstand nog om in een overwinning. De wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring in Machelen hebben vanmorgen bij veel chauffeurs nog verwarring veroorzaakt. Je kan daar nu kiezen om links of rechts langs de werken te rijden om op de binnenring te geraken, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.
1: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook, komende van de E19, gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
0: Ja, Amory de Mulder in Machelen. Vanmorgen zag ik nog verschillende mensen tussen de verkeerspaaltjes doorrijden om op het laatste ogenblik van rijstrook te veranderen. Veel twijfel. Dus hoe is de situatie er nu?
2: Het lijkt voorlopig nog mee te vallen. Veel mensen zoeken hun weg, maar het verkeer beweegt wel nog. Grote files zie ik hier nog niet voorlopig. En de chaos lijkt voorlopig dus nog mee te vallen, Gert.
0: Dankjewel, Amory. Onze oceanen waren de afgelopen maand warmer dan ooit in een juli maand. Dat staat in het maandrapport van de Europese Klimaatdienst Copernicus. Maar ook op het land was het een pak warmer dan gemiddeld. Helene van der Beek.
3: Wereldwijd was de maand juli bijzonder warm. De Klimaatdienst spreekt van de tweede warmste ooit, een gedeelde plaats met juli 2023. Als je juni en juli samentelt, dan halen we hier in West-Europa zelfs een record. De periode was warmer dan ooit gemeten. Het was natuurlijk ook erg droog en de Klimaatdienst wijst erop dat de hitte en die droogte elkaar in de hand werken. Door de hitte is onze bodem extra droog en door de droogte verliest die bodem dan weer een verkoelend effect. En het zeewater dan, dat is dus ook opvallend warm. In de Middellandse Zee, bij Mallorca, was het water onlangs zelfs 33 graden. Tegelijk is er dus een wereldwijd record. En daar zit El Niño voor iets tussen, een weerfenomeen dat om de zoveel jaar terugkeert en waardoor de Stille Oceaan warmer is, maar de klimaatverandering speelt volgens de onderzoekers ook zeker een rol.
0: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Het vuur brak het afgelopen weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van 8000 hectare verwoest. En bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog bosbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn twee dorpjes ontruimd en een snelweg afgesloten. En bij de zware branden in het westen van Canada is een vrouw van 80 omgekomen. Zij vluchtte net voor het vuur haar woning bereikte, maar kreeg mogelijk een hartaanval. In de provincie British Columbia zijn nu al 20.000 mensen geëvacueerd. Er is al 13.000 hectare natuur verwoest en ook heel wat huizen zijn vernield. De Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver op 4 uur van de branden en toch ziet hij de rookwolken.
4: Wij kunnen absoluut wel zeker ook de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel. Dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon spijtig genoeg zie je nog steeds mensen die sigaretten peuken weggooien. En het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
0: 30 jaar na de moord op de toen wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur komt de vermoedelijke opdrachtgever voor de rechter. Tupac werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas. De bendeleider van een drugskartel zat in de auto van waaruit de schoten werden gelost. Tupac Shakur kwam uit Californië en wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers ooit. Onder meer door dit nummer uit 1995, California Love. Everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Het proces over de moord op Tupac Shakur in Las Vegas duurt 1 maand. Sport in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp van SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen en kwam ook op Antwerp 0-1 voor. Maar in de tweede helft kon Michael Frey met twee goals Antwerp de zege bezorgen. Verlies dus voor Beveren en dat is toch even wennen, vond Lennart Martens.
5: Je weet dat als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk twee zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad.
0: Beveren, en dat is toch even wennen, vond Lennart Martens.
5: Je weet dat als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk twee zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel langer...

0: warm vanaf woensdag opnieuw maximaal boven de 30 graden. Vooraan in het nieuws de wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring. Die veroorzaken bij veel chauffeurs vanmorgen nogal wat verwarring. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
2: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
1: Espresso. Met Clara de Dekker.
3: Goedemorgen, het is maandag. Als u nog vakantie heeft, dan duurt het weekend gewoon nog een beetje langer. Maar als u vandaag moet gaan werken, dan maak ik er speciaal voor u en ook een beetje voor mij meteen een dubbele espresso van. Het is 6 over 7. Welkom.

Want al de hele vakantie gaan we hier op Clara op zoek naar de mooiste plekken in eigen land. Onze hidden gems. En onze kaart staat al goed vol. Maar Nicky Aerts, die heeft er zo meteen ook nog eentje.

Maandagochtend en we staken er meteen een beetje tempo in met dit Vivace, het derde deel uit het klarinetconcerto van Ruud Gibbs met klarinetist Robert Plain. En dat je niet altijd het vliegtuig hoeft te nemen om mooie dingen te zien, dat hebben we deze zomer hopelijk al bewezen.

0: Het Goldner String Quartet in het tweede strijkkwartet van de Ierse componist Hamilton Harty. Augustus is bijna half weg, maar misschien moet uw vakantie nog beginnen. Ga dan zeker eens kijken op VRT Max, want wij gaan al de hele zomer op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Die verzamelen we allemaal op een grote ontdekkingskaart. Er staan kastelen op, tuinen, abdijen, zelfs muurschilderingen. Maar Nikki Aarts neemt ons mee naar Diest, want haar Hidden Gem is een bijzonder huis daar.
1: Hidden Gems.
2: Mijn Hidden Gem is het geboortehuis van Sint-Jan Bergmans, in Diest. Want we kennen allemaal het Sint-Jan Bergmans College in Brussel. Maar Sint-Jan Bergmans is een heilige uit Diest. Is ingetreden in het Jezuïtenklooster, heel vroeg al, jonge leeftijd. Kon dan naar Rome, is daar op heel jonge leeftijd ook gestorven, op zijn 22e al. Maar hij was zo'n toegewijd student ook. En hij kon tot 5 missen per dag geven ook. Dat hij zowel de patroonheilige van de studenten geworden is, als die van de misdienaars. Het geboortehuis is omgetoverd in een soort van, ja, een kapel is het geworden. Maar je kan dat geboortehuis is vlak bij de Grote Markt in Diest. Bon, ik ben al heel lang weg uit Diest. Ik ben in Diest geboren. Maar het is zo'n plek waar, als ik er ben, waar ik gewoon eens binnenwandel, omdat het rustig is. Je wandelt binnen en je bent in een andere wereld, gewoon een andere tijd. Het is echt een tijdscapsule. Er zijn heel mooie glasramen. Er is een oude houten trap die naar boven, naar de eerste verdieping leidt. Dat zijn maar 2 verdiepingen. En je kan daar zitten op een stoel en gewoon kijken naar het beeld dat er ook ligt van Sint-Jan Bergmans, waar je over zijn voeten kan aaien en zijn hoofd. Dat helpt waarschijnlijk ook wel. Het is wel zo'n plek waar veel Diestenaars en toeristen ook nog naartoe komen om te bidden. Waar ook een groot boek ligt, waar iedereen allerlei berichten inschrijft en Sint-Jan Bergmans bedankt en hoopt dat Sint-Jan Bergmans hen zal bijstaan. En vooral dan de studerende kinderen of kleinkinderen. En oké, we zijn misschien wat laat, maar er zijn heel wat mensen die een tweede zit hebben. Dit is voor al die mensen die een tweede zit hebben, eigenlijk een plek om eens naartoe te gaan of een grootouder naartoe te sturen op excursie of een ouder, wie weet. Maar het is echt wel een fijne plek.
0: Het geboortehuis van Sint-Jan Bergmans, de Hidden Gem van Nikki Aarts. Dus als u een student thuis hebt met tweede zit, u weet waar naartoe. En blijf zeker uw tips doorsturen. Een bijzondere plek waar u graag komt, dan pinnen we die mee op onze kaart op VRT Max.

0: Het rondo, het quintet voor piano en blazers van Nikolaj Rimsky-Korsakov met pianist Ivan Klansky. Het is 19:30, Gert van Boksel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Gert, wie deze ochtend van op de E19 uit Antwerpen de Brusselse binnenring op wil, ja, die moet opletten, hè?
1: Ja, er wordt daar gewerkt. Het wegdek wordt er volledig vernieuwd. En daardoor moet je nu kiezen links of rechts langs de werken rijden om op de binnenring te geraken. Maar net die keuze heeft veel chauffeurs vanmorgen onzeker gemaakt of ze wel op de juiste rijstrook zaten. Het water van de oceanen was vorige maand warmer dan ooit in juli. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Een van de oorzaken is het weerverschijnsel El Niño, waardoor het water in de Stille Oceaan warmer wordt dan gewoonlijk. Maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol. En in het voetbal hebben Antwerpen en Anderlecht hun eerste wedstrijd van het seizoen elk gewonnen met 2-1. Antwerp tegen SK Beveren, Anderlecht tegen La Louvière. Opvallend, zowel Antwerp als Anderlecht kwamen eerst 0-1 achter, maar zetten dus de situatie nog recht. Het weer, eerst zonnig, in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maximaal boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Dimitri Thijskens over Europa. Want Europa praat zichzelf graag een crisis aan. Ceuta heeft getoond hoe snel dat kan gaan. Een crisis aan de buitengrens volstond om tussen Italië en Spanje opnieuw grenscontroles, verwijten en wantrouwen op te roepen. Het verontrustende was vooral hoe makkelijk de Europese solidariteit begon te breken. Ook Hannes Heindricks kijkt in het nieuwsblad naar de rel tussen Spanje en Italië over Ceuta. Welke krachten die crisis daar ook hebben aangewakkerd, hun opzet is overduidelijk geslaagd. Spanje staat voor aap, de Europese solidariteit is verder ondermijnd en een collectieve migratieaanpak is weer een stapje verder weg. Wat rest is symboolpolitiek en verdeelde lidstaten. De watervervuiling maakt ontharden noodzakelijker dan ooit, stelt Ruben Mooijman in de Standaard. Want overtollig rioolwater dat bij hevige regenbuien niet door het ondergrondse buizenstelsel kan worden afgevoerd, belandt via overstorten in rivieren, kanalen, vijvers en vaarten en veroorzaakt daar meer vervuiling. Misschien kan de nieuwe Vlaamse regeling rond het zwemwater een extra motivatie zijn om in het onthardingsproces een versnelling hoger te schakelen. De overheid wil dat we langer aan de slag blijven, weet Bart Bijnens in Het Belang van Limburg. En dat beleid is verdedigbaar door de vergrijzing en het begrotingstekort. Maar het wordt wrang wanneer werkgevers, mensen van 50, 60 of ouder, nauwelijks nog een kans geven. Wie 60 is, is niet afgeschreven. Wie langer moet of wil werken, moet ook langer kunnen werken. Isolde van den Einde zet tot slot het optreden van Pommelien Thijs op het festival van Ronquière centraal in haar commentaarstuk in het laatste nieuws. Thijs is de eerste zangeres die in het Nederlands zingt op dat Waalse festival. Maar toch is er meer nodig dan een wervelende festivalpassage om de communautaire plooien volledig glad te strijken. De taalstrijd over de nieuwe Belgische bondscoach Mark van Bommel toont dat aan. Het is maandag 10 augustus en dat waren de krantencommentaren.

Capella Gabetta, het ensemble van broer en zus Sol en Andres Gabetta met een concerto van Antonio Vivaldi. De ridder van de melancholie, de singer-songwriter van de Renaissance of de koning van de tranen. De Engelse componist John Dowland kreeg door de eeuwen heen heel wat bijnamen en misschien komen er deze zomer nog een paar bij, want het is precies 400 jaar geleden dat hij overleed. Dus als u zich afvroeg waarom we de laatste tijd zo vaak in een melancholische bui zijn, wel daarom dus. John Dowland maakte van melancholie een kunst. De tijd mocht van hem zelfs gewoon stilstaan, zoals in dit lied. Time stands still.

Mijn trouw is al de kracht van mijn liefde bewijzen. Contratenor Andreas Scholl met Time Stand Still van John Dowland. En als u straks een paar minuten tijd heeft, laat mij dan zeker weten welke muziek of welk lied van Dowland u graag nog eens wil horen. Verzoekjes zijn meer dan welkom in onze Clara-app. En misschien is dit wel onze John Dowland, gitarist en ex-twintiger Haroon Iqbal.

Gitarist Haroun Iqbal. Vorig jaar was hij een van onze twintigers en hij bracht onlangs ook een prachtige plaat uit met zijn band Iqnovara. Maar dit was nog eens een stukje uit zijn concert hier in onze toetsstudio. Aline Road van Toumani Diabaté.

Het blaasquintet Onyx Brass met de Wakeful Poet van Michael Berkeley. En ik hoop dat acteur Corneel Hamers ook al wakker is, want vandaag gaat in Antwerpen het nieuwe festival TIS van start. Theater in de stad. En hij mag er straks als eerste op de planken gaan staan, dus ik bel hem zo meteen even op na 8:00.

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De start van de werken op het einde van de E19 in Machelen veroorzaakte vanmorgen bij veel chauffeurs verwarring. Vorige maand was het oceaanwater het warmste ooit gemeten in juli. En in Las Vegas begint het proces over de moord op rapper Tupac. De wegenwerken op de verbinding van de E19 en de Brusselse binnenring in Machelen hebben vanmorgen bij nogal wat chauffeurs verwarring veroorzaakt. Je kan daar nu kiezen om links of rechts langs de werken te rijden om op de binnenring te geraken, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.
2: Wij proberen dat zo vlot mogelijk te laten verlopen door eigenlijk het zware verkeer en het doorgaand verkeer te laten doorrijden op één rijstrook nog op de verbindingslus. Op de andere rijstrook wordt dan gewerkt. Al het verkeer van de linker rijstrook, komende van de E19, gaan we dan eigenlijk op een extra tijdelijke rijweg langs het spoorwegviaduct een keerbeweging laten maken op de Woluwelaan, om dan zo terug te keren naar de Brusselse binnenring.
1: Ja, Amaury de Mulder in Machelen. Vanmorgen zag ik nog verschillende mensen twijfelen en zelfs tussen de verkeerspaaltjes doorrijden om nog van rijstrook te veranderen. Hoe verloopt het daar nu?
3: Ja, klopt. Die signalisatie heeft vanmorgen inderdaad wel wat verwarring veroorzaakt bij chauffeurs. Maar vanmorgen, als ik hier nu kijk, sta hier op de fietsbrug dicht bij het knooppunt Machelen. Zie ik toch de vrachtwagens mooi op de rechte rijstrook staan, zoals de bedoeling is. En is het hier vooral de vertraging die voor frustratie aan het zorgen is. Ik heb nog even met het verkeerscentrum gebeld en zij hebben het wel nog altijd over een gewone ochtendspits. Geen extra hinder dus. En het gaat om een half uur vertraging ongeveer vanaf Peuty richting Brussel. Daar in Peuty is ook net een ongeval gebeurd aan de uitrit van de parking daar op de invloedstrook. Maar dat ongeval heeft niet echt impact, horen we. Enkel vertragingen hier. Veel chaos is hier voorlopig niet te merken.
1: Dankjewel, Amaury. De oceanen waren de afgelopen maand warmer dan ooit in een juli maand. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Ook op land waren de temperaturen hoog, de op één na warmste juli maand. Dat komt door het weerfenomeen El Niño, waardoor het zeewater in de Stille Oceaan warmer is dan gewoonlijk. En ook de klimaatverandering speelt een rol, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: Op wereldschaal zien we dat deze maand juli ongeveer 1,5 graad warmer was vergeleken met het begin van de industriële revolutie. Iets waar we begin volgend decennium structureel aan zullen zitten. En het toont aan dat 1,5 graden wereld een wereld is vol klimaatrampen waartegen we ons moeten beschermen, maar waarvoor we ook moeten zorgen dat die escalatie niet verder uit de hand loopt door te stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas.
1: In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer een hevige natuurbrand voorlopig niet onder controle. Dat vuur brak het afgelopen weekend uit in de buurt van Sevilla en heeft intussen al een gebied van 8000 hectare verwoest en bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog bosbranden. In het zuidoosten, in het departement Lozère, zijn 2 dorpjes ontruimd en ook een snelweg afgesloten. En bij de zware branden in het westen van Canada is een vrouw van 80 omgekomen. Zij vluchtte net voor het vuur haar woning bereikte, maar ze kreeg mogelijk een hartaanval. In de provincie British Columbia zijn nu al 20.000 mensen geëvacueerd en 13.000 hectare natuur verwoest. Ook veel huizen zijn vernield. De Belg Stijn van de Velde woont in Vancouver, 4 uur verderop, en toch ziet hij de rookwolken.
5: Wij kunnen absoluut wel zeker ook de rook hier zien in de buurt. Ik verwacht niet dat de zaak tot hier gaat komen, maar het is overal echt kurkdroog momenteel. Dus ook hier in de buurt kunnen op een perfect normale manier een blikseminslag of gewoon, spijtig genoeg, zoiets nog steeds mensen die sigaretten peuken weggooien. En het kan voldoende zijn om de zaak in lichte laaien te zetten.
1: 30 jaar na de moord op de toen wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur komt de vermoedelijke opdrachtgever voor die moord voor de rechter. Tupac was 25 toen hij werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas. De leider van een drugskartel zat in de auto van waaruit de dodelijke schoten werden gelost. Tupac Shakur wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers ooit. Onder meer door dit nummer uit 1995, California Love. Welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Het proces over de moord op Tupac in Las Vegas duurt 1 maand. Sport in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp van SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen namelijk kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. En kwam ook op Antwerp 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Michael Frey met 2 goals Antwerp toch nog de zege bezorgen. Verlies dus voor Beveren en dat is even wennen, vond Lennart Mertens.
6: Je weet als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. En het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel lang aan de andere kant getoond hebben. En dat we niet op kunnen verder bouwen.
1: Eerder won ook Anderlecht met 2-1 van La Louvière. Het weer eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. En we met 2-1 van La Louvière. Het weer eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. En we begonnen met de werken die vanmorgen begonnen zijn

lijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker. Goedemorgen. Theater aan Zee zit er weer op voor dit jaar. Maar na TAS is het tijd voor TIS, Theater in de Stad. Een gloednieuw theaterfestival in Antwerpen. En voor een van de oprichters, acteur Corneel Hamers, wordt het een bijzondere ochtend. Dus ik bel hem zo meteen even op.

Giuliano Carmignola en l'Orchestre des Champs-Élysées in het derde vioolconcerto van Joseph Haydn. En er zijn zo van die nummers waar je eigenlijk beter afblijft, heilige huisjes, maar de Franse tenor Benjamin Bernheim die laat zich daar duidelijk niet door afschrikken, want op zijn album Douce France waagt hij zich aan zijn favoriete chansons. En dan mag Jacques Brel natuurlijk niet ontbreken. Quand on a que l'amour, zelfs als we alleen de liefde hebben, hebben we nog altijd de wereld in handen.

0: Prachtige stem, tenor Benjamin Bernheim met Qu'on a que l'amour van Jacques Brel. Espresso. Antwerpen is vanaf vandaag een theaterfestival rijker. Het is Theater in de Stad, een gloednieuw festival van Compagnie Marius, de Studio en Skagen. En ze beginnen er al vroeg aan, want straks om 11 uur begint de eerste voorstelling. Een première of toch niet helemaal? Corneel Hamers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Corneel, ja, jij speelt mee in de voorstelling Meug van Skagen. Ja. Jullie gaan over minder dan 3 uur in première, maar eigenlijk is de voorstelling nog niet helemaal af. Dat moet je toch even uitleggen, want ik krijg nu al stress in jullie plaats.
1: Wij hebben inderdaad ook een beetje stress, maar de voorstelling is wel af. We willen het niet zeggen, maar we willen het enkel geen première noemen.
0: Okay.
1: Dat past toch gewoon binnen het concept van TIS, dat we dingen kunnen uitproberen.
0: Mm-hmm.
1: En nu kunnen we 6 voorstellingen lang nog verder testen met wat we de voorbije dagen hebben gerepeteerd.
0: Okay. Dus elke voorstelling gaat er wellicht ook anders uitzien?
1: Elke voorstelling zal tenminste toch evolueren en ook samen met het publiek ontdekken wat de tekst is en hoe we er met de scenografie mee aan de slag gaan.
0: Ja. Okay, klinkt spannend. Maar jullie weten wel al waar de voorstelling over zal gaan, hoop ik toch? Want Mug...
1: Ja, het is een hele goede tekst. Ja, ja.
0: Okay. Ja, want de titel Mug, het is een woord dat we bijna niet meer horen vandaag, hè?
1: Nee, het is wel een Vlaamse woord en het staat eigenlijk gewoon voor goesting. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Goesting en smaak. Ja. Ja,
0: en met welke tekst zijn jullie dan vertrokken?
1: We hebben een aantal Franse films bekeken.
0: Oké. Okay.
1: En de voorstelling is ook echt eigenlijk, noem het een Franse film, maar dan op het theater. Ja. Dus er wordt heel wat gebabbeld.
0: Ja, gebabbeld, maar kan je toch iets meer vertellen, Corneel, over wat gaat de voorstelling dan?
1: Wel, we hebben een industrieel, Du Châtelet heet hij.
0: Okay.
1: En hij zit in zijn eigen wereld opgesloten.
0: Mm-hmm.
1: Tot op een dag hij een actrice tegenkomt, mevrouw Duma, en hij geraakt gefascineerd door theater. En vanaf dat moment is hij niet meer uit de theaterzaal weg te slaan.
0: Mm-hmm.
1: En hij wil eigenlijk meer en meer in die wereld opgenomen worden, maar merkt toch dat het niet zijn wereld is. Ja. En eigenlijk de hele voorstelling draait daarom. Dat mensen eigenlijk in andere werelden terechtkomen, waarvan ze denken dat ze er niet in passen. Maar uiteindelijk blijken er toch wel meer raakvlakken te zijn dan oorspronkelijk aangenomen.
0: Ja, en wie speel jij in dit verhaal?
1: Ja, ik speel een bodyguard die toch probeert meneer Du Châtelet iets veiliger door die nieuwe wereld te laveren. Want hij zit met een hele grote deal die hij moet ondertekenen. En voor de verzekering moet hij vooral veilig gehouden worden. Maar dat levert een heel aantal situaties op.
0: Okay, ja, fantastisch. Een bodyguard. Heb je al ooit een bodyguard gespeeld?
1: Nee, dit is mijn eerste keer. Ik moet het ook nog een beetje leren, denk ik. Maar ik heb 6 voorstellingen om dat te doen.
0: Ja, okay, inderdaad, dat is waar. Wat jij ook hebt gedaan, Cornelia, is dit theaterfestival mee opgericht. Jij bent een van de oprichters van TIS, Theater in de Stad. Jullie dachten na Theater aan Zee, is het de beurt aan de stad?
1: Wel, er is natuurlijk wel heel wat theater in Antwerpen, maar er is heel weinig theater echt in de theaterbuurt, zoals wij ze noemen, echt in het centrum van de stad. En het is vooral heel erg moeilijk om theater te maken in openbare ruimtes. We hebben heel lang moeten zoeken naar een locatie waar het mogelijk was en waar het ons werd toegelaten om in open lucht de hele dag theater te kunnen spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, nadat we lang hebben gezocht, hebben we een fantastische locatie gevonden in het centrum.
0: Okay, ik ben eens naar de affiche gaan kijken. Ik zie veel grote namen, de Rovers, Compagnie Marius, maar ik zag vooral ook heel veel nieuwe en jonge makers.
1: Ja, en dat is heel interessant, want we werken samen met Theater aan Zee. We zitten ook net na Theater aan Zee, wat dit weekend is afgelopen.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we 2 voorstellingen geselecteerd die we graag een tweede plek in hun tournee willen geven.
0: Ah, ja.
1: Concreet Prinses Placebo van Cato van Ermen en I Want a Divorce van Lennart van Nuffelen.
0: Ja. Okay, dus alle theaterliefhebbers die kunnen gewoon van Oostende meteen door naar Antwerpen.
1: Ja, mensen die daar geen ticketje konden bemachtigen, want die voorstellingen waren ook uitverkocht. Mm. Die kunnen zeker bij ons nog komen kijken. Er zijn nog een aantal plaatsen, ja. En het zijn gewoon echt hele goede voorstellingen.
0: Ja, 7 verschillende voorstellingen op 3 dagen. Jullie vliegen er meteen goed in. Maar straks dus als eerste de première van Meug, de nieuwe voorstelling van Skagen op Theater in de Stad. En je zei het al, er zijn nog tickets op de website van de studio. Corneel Hamers, heel veel succes straks. En dankjewel voor het gesprek.
1: Dankjewel.

Dansen op hoge hakken met Madame Talon en daarvoor Le Concert van Mademoiselle Laurent door violiste Sophie de Bardonnèche, gambiste Lucille Boulanger en clavecinist Justin Taylor.

0: De finale uit het tweede blaasquintet van Anton Reicha door het Biedermeier Quintet. Het is 8:30 en Gert van Boksel, het oceaanwater blijft maar opwarmen.
1: Ja, vorige maand was het water wereldwijd in de oceanen warmer dan ooit in de maand juli, blijkt uit cijfers van Copernicus, dat is de Europese Klimaatdienst. Een van de oorzaken van die opwarming is het weerverschijnsel El Niño, maar vooral ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol. In Las Vegas in de Verenigde Staten begint vandaag het proces over de moord op rapper Tupac Shakur, bijna 30 jaar na de feiten. Tupac was 25 toen hij werd doodgeschoten in zijn auto in Las Vegas. De leider van een drugskartel zou de opdrachtgever geweest zijn. Tupac wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke rappers ooit. En in het voetbal hebben Antwerpen en Anderlecht hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen elk met 2-1 gewonnen. Antwerpen van SK Beveren, Anderlecht tegen La Louvière. Voor Beveren, vorig seizoen kampioen in tweede klasse, was het de eerste nederlaag in bijna anderhalf jaar tijd. Het weer eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en kans op een buitje, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden. Morgen vaak zon, iets minder warm. Vanaf woensdag bereiken de maxima opnieuw 30 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

De ouverture uit Music for a Royal Fireworks van George Frederick Handel. De perfecte muziek om een nieuwe week mee in te knallen door B-Rock Orchestra onder leiding van Dmitri Sinkovski. En Love is All Around zongen de Trucks ooit, maar Karel Orff die zegt het liever in het Latijn. Amor volat undique, liefde vliegt overal. Een van de liefdesliederen uit zijn Carmina Burana.

De liefde vliegt overal rond, je moet haar alleen kunnen vangen. Sopraan Sally Matthews met Amor volat undique uit Karel Orff's Carmina Burana door de Berliner Philharmonikers. En eind deze maand trekt de Berliner Philharmoniker naar Edinburgh, naar een van de grootste kunstenfestivals ter wereld. Zij zorgt dit jaar voor het slotconcert. Maar de allereerste voorstelling, die kwam van bij ons, want theatergezelschap Olympique Dramatique mocht vorige week vrijdag het festival openen met Seagull, de Engelstalige versie van hun voorstelling Meeuw. En ze spelen er nog de hele week. Dus ik bel straks even met regisseur Stijn van Opstal rond 9:30.

Fonkelende sterren bij gitarist Bill Frisell in Pretty Stars, een nummer uit zijn album Music Is. En dit is muziek van Beethoven, het eerste deel uit zijn 9e pianosonate door Maurizio Pollini.

Maurizio Pollini met Beethoven, het eerste deel uit zijn 9e pianosonate. En het is ook bijna 9 uur, dus het nieuws komt eraan in de krantencommentaren. En daarna nog meer theater, want daarnet hadden we het al over TIS, een nieuw theaterfestival in Antwerpen. Maar ook in Edinburgh speelt Vlaams Theater deze week een hoofdrol. En ik bel straks nog even met regisseur Stijn van Opstal.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In alle Limburgse vestigingen van Heidelberg Materials, dat is het vroegere Interbeton, hebben de werknemers vanmorgen het werk neergelegd. Ze staken uit onvrede met het hoge aantal uren dat de chauffeurs moeten rijden. Voor de zomer heeft een collega zelfs een ongeluk gehad, zegt Jan Staal van de Socialistische Vakbond.
1: We staan hier om aan te klagen dat er een lange reeks van 15 uren per dag gereden moet worden bij Interbeton. En de mannen vrezen dat er ongevallen mee gebeuren, gelijk dat het voor de zomer gebeurd is bij een collega. En die is daar zelfs voor afgedankt geweest, terwijl de directie eigenlijk juist aanmoedigt dat er 15 uren per dag en meer gereden wordt voor bijzondere werven.
0: De hitte en de droogte deze zomer zullen nog maanden gevolgen hebben voor de oogst van groente en fruit. Die zal minder zijn dan anders en de prijzen zullen daardoor ook stijgen. In augustus worden veel van de wintergewassen gezaaid of geplant. En die hebben dan veel water nodig, zegt Dirk de Klerk van de groente- en fruitveiling in Roeselaren.
2: Zelfs als het in september, oktober begint te regenen, kun je nooit meer inhalen wat ze nu eigenlijk gemissen. Ik vrees eigenlijk dat mijn collega's en ik en ook een beetje de consument dat tot februari, maart volgend jaar gaan de gevolgen van hebben. Misschien zelfs nog iets langer.
0: Rusland zegt dat het afgelopen nacht meer dan 450 Oekraïense drones heeft neergehaald. Bij de aanvallen zijn volgens het Russische persbureau RIA 12 doden en 39 gewonden gevallen in de centrale industriestad Nizhny-Kamsk. Dat is maar liefst 1500 kilometer ver op Russisch grondgebied. Volgens Oekraïense media werd daar een olieraffinaderij geraakt. Ook in de grensstad Belgorod in Rusland is een vrouw om het leven gekomen. En vandaag begint het proces tegen de vermoedelijke moordenaar van de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Tupac werd net 30 jaar geleden neergeschoten in Las Vegas, wellicht door een drugscrimineel. Midden jaren 90 was Tupac het icoon van de gangsterrap, zegt muziekkenner Ilse Liebes van Radio 1.
3: Hij was heel maatschappijkritisch, zong over armoede, over racisme, over het gevangeniswezen, over bendegeweld natuurlijk, dat samenhangt met die gangsterrap. Hij was een groot voorstander van emancipatie, van Afro-Amerikanen, zong ook heel vaak over vrouwenrechten en zo. En veel van wat hij toen zei was in zekere zin een beetje een voorbode van wat later dan de Black Lives Matter-beweging is geworden. Dus hij was toen populair en nu nog altijd, als je ziet dat een rapper als Kendrick Lamar bijvoorbeeld hem nog altijd aanhaalt als het schoolvoorbeeld. Dus ja, die nalatenschap die blijft verder leven bij andere artiesten en bij de fans.
0: Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat gedruppel, vooral in het noorden. In het uiterste zuiden halen we nog 30 graden, in het centrum 28. Morgen vaak zon, maar wat minder warm. Vanaf woensdag gaan de maxima weer vlot boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De krantencommentaren.
5: In de morgen schrijft Dimitri Thijskens over Europa. Want Europa praat zichzelf graag een crisis aan. Ceuta heeft getoond hoe snel dat kan gaan. Een crisis aan de buitengrens volstond om tussen Italië en Spanje opnieuw grenscontroles, verwijten en wantrouwen op te roepen. Het verontrustende was vooral hoe makkelijk de Europese solidariteit begon te breken. Ook Hannes Heindricks kijkt in het nieuwsblad naar de rel tussen Spanje en Italië over Ceuta. Welke krachten die crisis daar ook hebben aangewakkerd, hun opzet is overduidelijk geslaagd. Spanje staat voor aap, de Europese solidariteit is verder ondermijnd en een collectieve migratieaanpak is weer een stapje verder weg. Wat rest is symboolpolitiek en verdeelde lidstaten. De watervervuiling maakt ontharden noodzakelijker dan ooit, stelt Ruben Mooijman in de Standaard. Want overtollig rioolwater dat bij hevige regenbuien niet door het ondergrondse buizenstelsel kan worden afgevoerd, belandt via overstorten in rivieren, kanalen, vijvers en vaarten en veroorzaakt daar meer vervuiling. Misschien kan de nieuwe Vlaamse regeling rond het zwemwater een extra motivatie zijn om in het onthardingsproces een versnelling hoger te schakelen. De overheid wil dat we langer aan de slag blijven, weet Bart Bijnens in Het Belang van Limburg. En dat beleid is verdedigbaar door de vergrijzing en het begrotingstekort. Maar het wordt wrang wanneer werkgevers, mensen van 50, 60 of ouder, nauwelijks nog een kans geven. Wie 60 is, is niet afgeschreven. Wie langer moet of wil werken, moet ook langer kunnen werken. Isolde van den Einde zet tot slot het optreden van Pommelien Thijs op het festival van Ronquière centraal in haar commentaarstuk in het laatste nieuws. Thijs is de eerste zangeres die in het Nederland zingt op dat Waalse festival. Maar toch is er meer nodig dan een wervelende festivalpassage om de communautaire plooien volledig glad te strijken. De taalstrijd over de nieuwe Belgische bondscoach Mark van Bommel toont dat aan. Het is maandag 10 augustus en dat waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Clara de Dekker.
6: Zes over negen. En kent u deze nog?

Morsecodes op maandagochtend. Het thema uit Inspector Morse, de detective met het legendarische ochtendhumeur. Gelukkig werd hij van één ding altijd goed gezind, van klassieke muziek. En vooral van deze componist, Johann Sebastian Bach.

Speciaal voor Inspector Morse, een beetje Bach. Het tweede deel uit zijn kantate Gott, man lobe dich in der Stille, door Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen. En deze klavecinist zat vorige week nog in de jury van de MA Competition, de grote internationale wedstrijd van het MA Festival, Corneel Bernolin.

Corneel Bernolet met La Morisot van Claude Balbastre. En dit weekend is in Edinburgh opnieuw een van de grootste kunstenfestivals ter wereld begonnen. 3 weken lang staat de stad helemaal in het teken van muziek, theater, opera en dans. En Olympique Dramatique, een van onze beste theatergezelschappen, mocht het festival openen met Seagull, de Engelstalige versie van hun voorstelling Meeuw. En wat die voorstelling zo bijzonder maakt, is dat ze bijna volledig in gebarentaal wordt gespeeld. In Vlaamse gebarentaal. Dus hoe breng je dan zoiets naar een Engelstalig publiek? Dat vraag ik zo meteen aan regisseur Stijn van Opstal.

0: Emmanuel Bahut-Paulmeyer en het Münchner Kammerorchester met de Polonaise uit de Sinfonia Concertante van Franz Danzy. En er liep even iets mis daarnet, dus het begin kreeg je zelfs twee keer. Espresso. Deze zomer trekken heel wat Vlaamse kunstenaars en gezelschappen de grenzen over om in het buitenland te gaan spelen, zoals Olympique Dramatique. Want zij mochten vorige week het Edinburgh International Festival openen. Een van de meest prestigieuze kunstenfestivals ter wereld. Maar Stijn van Opstal, dat moet ik jou niet vertellen, want jij bent er nog altijd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hey Stijn, ja, vorige week vrijdag was een spannende dag, want toen mochten jullie met Siegel, de Engelstalige versie van jullie voorstelling Meeuw, het festival openen. Ja, hoe is het geweest?
1: Zeer bijzonder, zeer gevleid dat wij ons hier mogen tonen en op zo'n groot podium. Het is zeer dankbaar om zo gezien te worden. Mm. En het was heel bijzonder om te connecteren met deze nieuwe culturele scene, maar ook met de nieuwe doofgemeenschap die we hier ontmoeten. Ja. Dus heel uitzonderlijk bijzonder.
0: Ja, je hebt de voorstelling geregisseerd. Meeuw is gebaseerd op de gelijknamige tekst De Meeuw van Tsjechov. Maar jullie brengen het in gebarentaal. Daar hebben de acteurs zo'n 2 jaar op gestudeerd. Maar, en daar had ik eigenlijk nog nooit echt over nagedacht, elke taal heeft zijn eigen gebarentaal. Spelen jullie dan nu in Engelse gebarentaal of hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: De gebarentalen zijn geboren uit gemeenschappen, dus ze zijn inderdaad afhankelijk van locaties. En wat wij doen is, wij reizen rond in de Vlaamse gebarentaal. Die voorstelling is boventiteld, maar ongeveer op 1/3 van de voorstelling vallen de boventitels weg. Dan moet het horend publiek met zijn hart kijken. En dat laatste half uur van de voorstelling hertalen we telkens naar de taal van het land waar we spelen. Dus hier spelen wij het laatste half uur in de Scottish British Sign Language.
0: Ja, dus de acteurs hebben weer heel veel mogen studeren.
1: Ja, het rondtoeren Europees wil zeggen een soort taalreis en telkens blijven studeren. Zo werken wij dan samen met de lokale dove academici en artiesten. Mm. En zo connecteren wij, werken wij even samen.
0: Ja, in Vlaanderen maakte de voorstelling heel veel indruk. Een voorstelling in gebarentaal, dat hadden we hier nog niet vaak meegemaakt. Is dat daar in Schotland ook zo bijzonder?
1: Ze hebben hier een grotere theatertraditie. Ik wil zeggen de dove heeft hier een culturele geschiedenis waar theater absoluut al leeft. Maar op een of andere manier hebben wij iets gemaakt dat ook hier enorm geapprecieerd wordt door hen. Ik denk dat onze onwetendheid of het gebrek aan traditie ons wat bevrijd heeft. En we hebben een siegel gemaakt die ook hier door de Schotse dovengemeenschap enorm wordt gewaardeerd.
0: Ja, jullie waren de eerste die een repertoire tekst volledig naar Vlaamse gebarentaal hebben vertaald. Hoop je nu dat er hiermee iets in beweging is gezet, dat er nu nog voorstellingen volgen?
1: Graag, natuurlijk. We mogen de deuren openen of kopiëren of plagiëren of verbeteren. Er zijn natuurlijk ongelooflijke dove artiesten die podium verdienen. En ons landje is daarin, laten we zeggen, geen pionier.
0: Nee.
1: En hier in Schotland heb je bijvoorbeeld al een professioneel dove gezelschap. Heb je in het Scottish Conservatoire een klas in BSL, een opleiding, een toneelopleiding voor spelers. Dus sommigen zijn toch al wat verder dan wij, ja.
0: Ja, jullie voorstelling Meeuw werd ondertussen al met verschillende prijzen overladen. Jullie stonden vorig jaar ook nog op het theaterfestival in Nederland om daar nu in Edinburgh te staan. Voelt dat toch nog als een extra eer?
1: Ja, het is wel bijzonder. Ook vanwege de zichtbaarheid. En die is niet alleen vlijend, die is ook betekenisvol. Van over heel de wereld komen hier mensen kijken naar deze voorstellingen, waar wij deel van uitmaken. En gezien hoe heeft impact op de zichtbaarheid van een minderheidsgroep. Dus ja,
0: je valt even weg.
1: Zo is wel geïnviteerd in.
0: Oké.
1: Okay, excuseer.
0: Nee, je bent terug. Ja, want ik kan mij voorstellen dat daar ook ontzettend druk moet zijn. Je hebt daar het internationaal festival waar jullie staan. Je hebt ook nog de Fringe, verschillende festivals. Ja, daar is het toch ontzettend druk op dit moment in Edinburgh.
1: Ja, ik liet me vertellen dat de bevolkingsaantal van de stad voor 1 maand verdubbelt. Het is hier inderdaad op de hoofden lopen. Het is een soort Gentse feesten in het kwadraat.
0: Ah, ja.
1: De straten bruisen hier van de activiteiten. Alle theatertjes zijn gevuld. Het is wel een gebeurtenis. Ik was hier nog nooit geweest.
0: Ja, en heb je zelf al wat dingen kunnen zien of is daar geen tijd voor?
1: Hier zijn ook een aantal dove theaters. Dus ik ben me ook eventjes in de dove cultuur aan het onderdompelen. Ik heb gisteren The Singer gezien, een musical van een Schotse jongen, een Schotse dove jongen die geambieerd musicalster te worden.
0: Okay.
1: Ook een uitzonderlijke voorbeeld. Er zijn hier bijvoorbeeld Def Karaoke's, waar je naartoe, om maar te zeggen, er is hier een bruisende dove cultuur.
0: Ja. Oké, okay, fantastisch. Stijn van Opstal, heel erg bedankt dat we jou deze ochtend even mochten opbellen. Nog veel succes daar in Edinburgh en vooral heel veel plezier. Tot gauw.
1: Heel grote dank voor de aandacht. Goeiedag.

Het Belcha Quartet met een strijkkwartet van Franz Schubert. En daarnet zaten we al in Edinburgh, maar van Schotland trekken we nu een stukje zuidelijker naar Wales met Ray Vaughan Williams en een van zijn preludes on Welsh Hymn Tunes.

Northern Sinfonia met Rosie Madry. Een muzikale ode van Ray Vaughan Williams aan Wales. En als we dan toch in Wales zijn, dan kunnen we meteen ook even langsgaan bij de beste zanger van het land, bariton Bryn Terfel.

Niemand die zo mooi over zijn thuisland kan zingen. Bariton Bryn Terfel met My Little Welsh Home. En daarna On the Seashore. Twee traditionals uit Wales, natuurlijk. En het is bijna 10 uur. Na onze tocht door Engeland trekken we nog heel even naar Italië. Met deze Aria di Firenze. En na het nieuws is Kathleen van Baveler met de zomer van Clara. Dus geniet ervan en heel graag tot morgen vroeg.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Maar 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag voldoende aangepast aan extreme hitte. De overige 95% moeten grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Dat zegt de bouwfederatie M-Build in het laatste nieuws. En airco's plaatsen alleen volstaat niet, zegt CEO Nico de Meester.
1: Dat is betere isolatie, driedubbele beglazing, betere ventilatie, zonnewering en op het einde dan ook nog airco. Maar de discussie gaat eigenlijk niet alleen over airco's. De discussie gaat voornamelijk wat doe je voordien om de hitte buiten te houden. Zeker voor die kwetsbare mensen is dat belangrijk. Maar dat vereist natuurlijk wel zware ingrepen in de structuur van je ziekenhuizen en woonzorgcentra.
0: En land- en tuinbouwers moeten zich nog meer voorbereiden op hitte en droogte zoals deze zomer. Zulke periodes zullen door de klimaatverandering vaker voorkomen en gewassen hebben dan extra water nodig. Daarom moet tijdens het hele jaar meer water gebufferd kunnen worden, zegt Dirk de Klerk van de groente- en fruitveiling in Roeselare.
2: In de winter hebben we zoveel regen, hebben we soms wateroverlast. Zou dat allemaal kunnen opvangen in die reservoirs? En dat de overheid ook wat mee investeert, wat ze nu al doen op bepaalde plaatsen, in bufferbekkens, die nu voor de teders een zegen blijkt te zijn. En ik denk dat we dan twee vliegen in één klap kunnen slaan. Zowel de teder in de zomer helpen, als de mensen dat hun huis niet overstroomt in de winter, dat we die regen kunnen opvangen.
0: In alle Limburgse vestigingen van cementfabriek Heidelberg Materials, het vroegere Interbeton, hebben de werknemers vanmorgen het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met het hoge aantal uren dat de chauffeurs moeten rijden. Zeker na een ongeval met een chauffeur begin deze zomer. Jan Staal van vakbond ABVV.
3: Die collega die is omgekanteld en zwaar gewond geraakt. Maar die had al een hele reeks van dagen achter elkaar achter de rug van 15 uren. En die is dan om dringende reden afgedankt geweest. En daar zijn wij het eigenlijk niet mee eens. En nu komt er weer zo een nieuwe reeks van dagen aan waar dat de directie vraagt van ja, jullie moeten toch extra rijden, want die vloeren moeten gegoten worden en we hebben jullie nodig. Rij maar 15 uren.
0: Rusland zegt dat er bij Oekraïnse aanvallen de voorbije uren 12 doden en tientallen gewonden gevallen zijn. De slachtoffers zouden zijn gevallen in een industriestad 1500 kilometer diep in het binnenland. Er zouden ook zeker 450 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Ook in de grensstad Belgorod in Rusland kwam een vrouw om het leven. Er lopen ook berichten binnen over een Russische aanval in de Oekraïnse regio Kharkiv, maar daar is nog niets duidelijk over schade of slachtoffers. Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer wolken met kans op wat gedruppel en maxima rond 28 graden. Morgen vaak zon, iets minder warm, vanaf woensdag weer maxima boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert naar de zomer van Clara. Vandaag met een playlist van Greet van het Veld. Voor het begin van deze week koos ze voor een lied van Richard Strauss. Het mijmerende en lichte Ich schwebe, letterlijk ik zweef. Muziek voor verliefde zielen. Welkom.

Richard Strauss moet wel heel verliefd geweest zijn toen hij dit lied componeerde in Ich Schwebe. Uit zijn fünf Lieder, opus 48, voelt de liefde zo licht aan dat het lijkt alsof je op engelenvleugeltjes door de lucht zweeft. We hoorden sopraan Sabine de Vielle en Mathieu Pordois aan de piano.

Licht en charmante Vierlendeler van Franz Schubert, hier met Christian Zacharias aan de piano. En dan begeven we ons naar het Lake District in Noord-Engeland. Daar bevindt zich een bijzondere botanische tuin, de Kringlemire Garden. De Engelse componist Ruth Gibbs bezocht die tuin ooit in 1951 en daar bestaat zelfs een foto van. En ja, Gibbs moet wel echt onder de indruk geweest zijn van deze plek, want ze liet er zich door inspireren voor een 7 minuten durend orkestwerk, Kringlemire Garden. En als u houdt van de muziek van Ray Vaughan Williams of van Gerald Finzi, dan zit u hier helemaal goed. Het is muziek die niet wil overdonderen, maar die u rustig meevoert door een landschap waarin u graag even blijft rondwandelen.

Niet zo bekend, deze Kringlemire Garden van Ruth Gibbs. Hier door de BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Roman Gamba. Muziek nu van Felix Mendelssohn, zijn octet opus 20. Een van de absolute wonderwerken uit de kamermuziek. U moet weten dat Mendelssohn nauwelijks 16 jaar oud was toen hij dit octet componeerde. Ongelooflijk. Het werk is bedoeld voor 8 strijkers. En Mendelssohn schreef erbij dat het gespeeld moest worden in de stijl van een symfonie. Hier zijn het scherzo en het presto daaruit.

0: Het Emerson en het Julian String Quartet speelden samen twee delen uit het Octet in S van Felix Mendelssohn, een verjaardagscadeautje voor zijn vioolleraar en vriend Edward Rits.
1: De zomer van Clara.
0: Naar Monte Carlo nu met Francis Poulenc. Die componeerde in 1961 een monoloog voor sopraan en orkest La Dame de Monte Carlo, op een tekst van Jean Cocteau. Het stuk duurt amper 7 minuten. Meer had Poulenc niet nodig om een heel levensverhaal te vertellen. Het werk gaat over een vrouw die ooit een glamoureus leventje leidde in Monte Carlo, maar nu alleen achterblijft met haar herinneringen. Bitter en ontgoocheld blikt ze terug op haar verleden. Jammer genoeg loopt het allemaal niet zo goed af. Ik heb hier een versie met de stem van Lore Bino en Inge Spinet aan de piano.

Het loopt niet goed af met de dame uit Monte Carlo. La Dame de Monte Carlo was dat van Francis Poulenc. Op een tekst van Jean Cocteau, hier met de stem van Laure Binot en Inge Spinet aan de piano. En nu we toch in Parijs zijn, hier is Erik Satie. Revue Blanche speelt van hem een deel uit zijn Trois Morceaux en Forme de Poire.

Vasilena Serafimova op marimba met Dans de Travers uit de pièce Froide van Erik Satie. Komt uit haar album Melodies in a Bottle. En als u een melodie in een fles zou kunnen stoppen en het meegeven met de zee, wachtend op een onbekende vinder, welke muziek zou dat dan zijn? U mag het me altijd laten weten via onze Klara app. Intussen trekken we naar de Oostenrijkse Alpen, naar Tirol. In 2000 schreef Philip Glass in opdracht van Tirol zijn Tirol Concerto. Een concerto voor piano en orkest. Glass grijpt daarvoor terug naar Tirolse volksmelodieën. Hij verwerkt die melodieën wel niet letterlijk. Hij laat ze opgaan in zijn eigen herkenbare repetitieve stijl. Dit is de finale uit dat concerto met Simone Dinnerstein.

Het slotdeel uit het eerste pianoconcerto van Philip Glass, het Tirolconcerto met Simone Dinnerstein aan de piano en ensemble Baroque Lynn komt uit haar gloednieuw album Hourglass. Iets heel verrassend nu, La Gamme d'Amour, een pantomime ballet uit 1929 van James Ensor. Een werk waarvoor hij niet alleen het verhaal schreef en de decors ontwierp, maar waarvoor hij zelf ook de muziek componeerde. Het ballet speelt zich af tijdens carnaval en gaat over de onmogelijke liefde tussen de pop Miyama en de soldaat Fifrelin. Joris Verdun speelt uit dat ballet nu Pour un orgue de Barbarie.

Geestig, dit Poeren Orge de Barbarie van James Ensor komt uit zijn balletpantomime La Gamme d'Amour. En tot aan het nieuws van 11 heb ik nog muziek van Karel Mestag voor u. Een deel uit zijn Divertimenti met Jan van de Wegen aan de piano.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Maar 5% van de ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land is vandaag klaar voor het toenemend aantal hittegolven. De overige 95% moet grondig gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Dat zegt althans Bouwfederatie M-Beeld in het laatste nieuws. Maar er moeten ook bijna 500 woonzorgcentra extra komen en 7 ziekenhuizen, zegt CEO Nico de Meester.
2: Omdat we natuurlijk volop in de vergrijzingsgolf zitten, waardoor er een derde meer 65-plussers is, die ook gaan moeten opgevangen worden in zorginstellingen. Hè. Dus het is niet alleen renoveren, we gaan ook nog capaciteitsuitbreiding moeten doen. We staan eigenlijk daar voor een dubbele uitdaging in renoveren wat er is. 95% voldoet niet, maar daarnaast moeten we eigenlijk een derde meer WZC's bouwen en 7 bijkomende ziekenhuizen om alle zorgen, voornamelijk voor ouderen, te kunnen opvangen.
1: In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd. Een 200-tal brandweerlui probeert het vuur te bestrijden met bluswagens, vliegtuigen en helikopters. Het is de tweede natuurbrand nabij Athene deze zomer. De vorige geraakte pas na 5 dagen onder controle. Net als toen wordt het vuur nu aangewakkerd door de wind. In de Spaanse enclave Ceuta hebben duizenden mensen geprotesteerd voor een betere grensbewaking en voor meer hulp vanuit de nationale overheid in Madrid na de grote toestroom van migranten eind vorige maand. Tienduizenden migranten staken toen vanuit Marokko de grens over, vele al zwemmend. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar enkele duizenden zijn nog altijd in Ceuta. Voor de meeste is er geen opvang. De verschillende geloofsgemeenschappen van de stad hadden opgeroepen tot het protest. Katholieken, moslims, joden en hindoes. Rusland zegt dat er bij Oekraïnse aanvallen de afgelopen uren 12 doden en 39 gewonden gevallen zijn. Die slachtoffers zouden gevallen zijn in een industriestad 1500 kilometer diep in het binnenland. Er zouden ook zeker 450 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Er lopen ook berichten binnen over een Russische aanval in de Oekraïnse regio Kharkiv, maar over schade of slachtoffers daar is er nog niets bekend. Het weer, eerst zonnig, later meer wolken en vooral in het noorden kans op wat lichte neerslag. Maxima rond 28 graden. Morgen iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? De blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
3: De Zomer van Clara. Met Kathleen van Bavel.
5: En een goeiemorgen.

Een paardje, een pareltje liever van de Poolse violiste componist Henryk Wieniawski. Caprice met Wilde Frang op viool en José Gallardo aan de piano. En dan gaan we samen op stap met Fanny Mendelssohn. Olga Pashenko speelt van haar wanderlied. Of het lied van de wandelaar. Zoals in veel van haar pianowerken probeert Fanny hier niet zomaar een abstract pianostuk te schrijven, maar wel een lied zonder woorden. Je hoort er makkelijk een wandelaar in die enthousiast door de velden trekt.

Ach, kom toch aan het venster, mijn liefste, De Vieni alla Finestra uit Don Giovanni van Mozart. De aria waarin Don Giovanni opnieuw een vrouw probeert te verleiden. Deze keer het dienstmeisje van Donna Elvira. We hoorden de stem van Michael Spiers samen met het Orchestra Philharmonique de Strasbourg onder leiding van Marco Lettonia. En de komende 24 minuten houdt pianist Andra Schiff ons zoet met variaties op een kinderliedje van Ernst von Dohnányi. Een werk voor piano en orkest uit 1914, waarin Dohnányi heel verrassend uit de hoek komt. Het stuk opent plechtig, alsof er iets ernstig staat te gebeuren. Pas na enkele minuten speelt de piano het eigenlijke thema, een eenvoudig kinderliedje, A vous dirai-je maman, waarop hij dan 11 variaties schrijft in verschillende stijlen. Hier is het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Sir George Salty.

0: Altijd is Kortjakje ziek op 11 verschillende manieren. Chicago Symphony Orchestra was dat onder leiding van Georg Solti. Zij speelde het variaties op een kinderliedje van Ernst von Doch Nanyi. Een geestig en kleurrijk orkestwerk.
1: De zomer van Clara.

Blijft altijd geestig, dit duet van Papageno en Papagena uit die zauberfluiten van Mozart. We hoorden de stemmen van Cecilia Bartoli en Bryn Terfel samen met het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. En Beethoven is er ook bij vandaag. Van hem heb ik zijn 31ste pianosonate mee. Zijn opus 110, een werk dat hij componeerde in 1821, toen hij vrijwel volledig doof was. Uit die sonate horen we nu het slotdeel, een van de meest ontroerende bladzijden uit de pianoliteratuur. Beethoven combineert hier een innig adagio met een fuga in de geest van Bach.

Nelson Freire met Beethoven, het adagio gevolgd door een fuga uit diens 31ste pianosonate. In zijn geboortestad Lugano wordt hij ook wel eens de Bach van Lugano genoemd. Ik heb het over dirigent en organist Diego Fasolis. Fasolis koestert al een hele leven lang een diepe liefde voor de muziek van Bach. Hij noemt Bach een van de componisten die hem het meest hebben geïnspireerd. Fasolis nam dan ook verschillende platen op met muziek van hem, waaronder deze derde orkestsuite.

Een machtige ouverture, eentje uit de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach, hier met I Barocchisti onder leiding van Diego Fasolis. En voor het nieuws van 12 trekken we nog even naar Tsjechië voor deze sonate van Jan Dismas Zelenka.

0: is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn in Vlaanderen steeds minder vacatures. De zonsverduistering woensdag zal een beperkte invloed hebben op de groene stroomproductie. En hitte en droogte hebben natuurbranden in de hand gewerkt, blijkt uit een rapport van Copernicus. Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli, vorige maand dus, kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is 1/5 minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder dan een jaar eerder. En het lerarentekort lijkt intussen ook verder af te nemen. Het afgelopen jaar is het aantal vacatures die gemeld zijn bij VDAB gedaald met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is ook voelbaar in de praktijk. Dat hoorde Lonne van Erpijn, directeur van een Antwerpse middelbare school.
1: Ik ben Joos van Goethem, ik ben directeur van het Xaverius College, een grote school in Borgerhout.
2: Voor Joos eindigt de zomervakantie eind deze week en hij heeft nog werk, want zijn personeelspuzzel voor september is nog niet helemaal rond.
1: Bij ons gaat dat over een drietal vacatures. Wij zijn op dit moment op zoek naar een korte invulling voor aardrijkskunde en voor Engels bijvoorbeeld.
2: En toch, hij staat er een pak beter voor dan een paar jaar geleden.
1: De periode van de zware schaarste, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
2: Tegen 1 september komt het dus wel goed, maar Joos merkt dat het vooral moeilijk is om doorheen het jaar vacatures voor een korte periode in te vullen.
1: En dat zijn vaak heel belangrijke gaten. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld lange tijd iemand gezocht voor een vak dat leerlingen 5 uur per week hebben. Dat maakt dat leerlingen 5 uur per week in de studie zitten. Dat is echt nefast voor de ontwikkelingen.
2: Het lerarentekort is er dus nog steeds, maar de situatie lijkt wel te beteren.
0: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen werken is fors gedaald. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te komen werken. Vorig jaar maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat blijkt uit een telling van Vlaamse minister van Werk en Justitie, Zoal Demir. De reden is volgens haar de strengere regels voor arbeidsmigratie. Die zijn ingevoerd bij de start van de huidige regeerperiode. Op die manier wil de regering verhinderen dat buitenlandse overheden een invloed kunnen uitoefenen op onze samenleving. Bijvoorbeeld omdat Turkse imams vaak onder het toezicht staan van de Turkse overheid. De zonsverduistering van woensdag zal een impact hebben op de elektriciteitsproductie door zonnepanelen. Maar problematisch wordt dat niet, dat zegt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. De zonsverduistering zal plaatsvinden vanaf 7 uur 's avonds, dus in de fase van de zonsondergang, waardoor de impact beperkt zal zijn. Bovendien is het stroomverlies aangekondigd, dus netbeheerders in heel Europa zijn erop voorbereid, zegt Walter Geen. Van Elia.
3: Met alle marktspelers die we hebben, gaan we kijken van welke klassieke middelen, klassieke gascentrales, maar ook welke batterijen, waterkrachtcentrales, maar ook vraagsturing. Mensen die, of zeker de grootverbruikers, die misschien tijdelijk hun afname van verbruik even zullen laten dalen, kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk die daling kunt opvangen op een Europese schaal.
0: In Spanje wordt dan weer gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de zonne-eclips willen zien. In grote delen van Spanje is die zonsverduistering namelijk totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. En vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en om wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje daar wordt geëvacueerd. Het is de 2e natuurbrand nabij Athene deze zomer. In haar maandrapport zei de Europese Klimaatdienst Copernicus vandaag nog dat de afgelopen maand de op 1 na warmste julimaand was ooit en dat de hitte en droogte vooral in Zuid-Europa grote bosbranden in de hand werkt. Ook in West-Europa brandde de afgelopen tijd al uitzonderlijk veel natuur af. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: Als we kijken naar de dag van het jaar, zeg maar, waar we zitten in het brandseizoen, dat we eigenlijk eind juli ook al op recordniveau zaten wat betreft verbrande oppervlak van Europa. Dus dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
0: In de Spaanse enclave Ceuta hebben duizenden mensen geprotesteerd voor een betere grensbewaking en voor meer hulp vanuit de nationale overheid in Madrid na de grote toestroom van migranten eind vorige maand. Tienduizenden migranten staken toen vanuit Marokko de grens over, vaak al zwemmend. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar enkele duizenden zijn nog altijd in Ceuta en voor de meeste is er geen opvang. De verschillende geloofsgemeenschappen van de stad hadden opgeroepen tot het protest. Katholieken, moslims, joden en hindoes. Het weer, geleidelijk meer wolken, vooral in het westen en het centrum, tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm, vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden, donderdag en vrijdag zelfs rond de 35 graden. We begonnen met het aantal vacatures bij VDAB. Dat waren er nog nooit zo weinig als vorige maand. Dat is ook voelbaar in het onderwijs. Daar neemt het lerarentekort de laatste jaren langzaamaan af. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
6: En wat dacht u van een paar sprookjes bij de lunch? Ik heb er hier drie klaar liggen van Moeder de Gans. Misschien smaakt uw eten dan wel net iets beter, want een goed verhaal is vaak de beste saus bij een maaltijd. Dit is L'Edronette, Imperatrice des Bagaudes uit Mamerlois van Maurice Ravel. Goedemiddag.

Anima Eterna Brugge, onder leiding van Jos van Immerzeel, met drie sprookjes uit Ma Mère Loi, Moeder de Gans, van Maurice Ravel, oorspronkelijk voor piano vierhandig. Later maakte Ravel er zelf een versie van voor orkest. Gelukkig maar, want wat een orkestkleuren weet hij hier naar boven te halen. Puur genieten. En dat moet destijds goed nieuws geweest zijn voor Joseph Haydn. In 1765 nam het Esterházy-orkest voor wie hij werkte twee nieuwe hornisten aan. Daarmee telde het ensemble opnieuw vier hornisten, zoals bedoeld. En daar was Haydn bijzonder blij mee. Hij componeerde daarom een nieuw werk waarin hij ze volop kon laten schitteren. Het werd zijn 31ste symfonie. Al vanaf de eerste maten horen we de horens met een paar stoere motieven die later in het werk telkens opnieuw opduiken. Geen wonder dus dat het werk de bijnaam Horensignaal kreeg. Dit is de volledige symfonie, uitgevoerd door het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Robin Ticciati.

Het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Robin Ticciatti met de 31ste symfonie van Joseph Haydn, bijgenaamd Horensignaal, vanwege de opvallende rol die de horens hier in dit werk spelen. En met Ombrai Mafu, een aria uit Circe van George Frederick Handel, zoeken we de schaduw op van een boom.

Nooit was de schaduw van een boom zo zoet, dat zong Géraldine in Ombrai Mai Fu, een aria uit Cersei van Händel, en geef hem eens ongelijk. We hoorden ook nog Il Seminario Musicale. Intussen werd het bijna 1 uur. Lucy Horsch en de Academy of Ancient Music begeleiden ons naar het nieuws met een concerto van Jacques-Christophe Nodot. Maak er nog een mooie dag van met Clara.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er zijn in Vlaanderen steeds minder vacatures. De zonsverduistering woensdag zal een beperkte invloed hebben op de stroomproductie. En hitte en droogte hebben natuurbranden verder in de hand gewerkt. Dat blijkt uit een rapport van Copernicus. Het aantal vacatures in Vlaanderen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. In juli kreeg de VDAB iets minder dan 17.000 vacatures binnen. Dat is een vijfde minder dan in juli vorig jaar. Ook over een langere periode blijft het aantal vacatures dalen. De voorbije 12 maanden waren er 13% minder dan een jaar eerder. Het lerarentekort lijkt intussen ook verder af te nemen. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan is het aantal gemelde vacatures in het onderwijs bij VDAB afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat is ook voelbaar in de praktijk. Lonne van Erp ging luisteren bij een directeur van een Antwerpse middelbare school.
1: Ik ben Joos van Goethem, ik ben directeur van het Xaverius College, een grote school in Borgerhout.
2: Joos moet tegen het begin van het schooljaar nog 3 vacatures invullen, maar hij staat er nu veel beter voor dan een paar jaar geleden.
1: De periode van de zware schaarste, die periode is echt voorbij. Onze vacatures krijg je vandaag wel ingevuld. En dat is een groot voordeel in vergelijking met een aantal jaar geleden.
2: De afgelopen jaren deed zijn school wel steeds meer beroep op gepensioneerde leerkrachten.
1: Wij hebben vorig jaar ook bijvoorbeeld iemand gehad die de leeftijd van 78 had. Dat is redelijk uitzonderlijk. Ik denk niet dat we dat een aantal jaar geleden zouden hebben voorgehad. Dat was overigens een zeer sterke leerkracht.
2: Joost merkt ook veel interesse bij mensen om de overstap te maken naar het onderwijs.
1: Ik krijg vandaag berichten in mijn mailbox van mensen die zeggen: ik heb nog nooit voor een klas gestaan, ik heb ook geen lerarenopleiding, maar ik wil dat misschien wel eens proberen. Dan denk ik, bezint eer je begint. Start eerst met een kwalitatieve lerarenopleiding en dan zal je daarna ongetwijfeld kunnen uitgroeien tot een sterke leerkracht.
0: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie Joël Demir berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat is volgens Demir een gevolg van de strengere regels voor arbeidsmigratie die in de huidige regeerperiode zijn ingevoerd. De regering wil op die manier verhinderen dat de buitenlandse overheden een invloed uitoefenen op onze samenleving. Turkse imams bijvoorbeeld staan onder het toezicht van het Turkse ministerie voor religieuze zaken, Diyanet.
3: Diyanet is het Turkse ministerie voor religieuze zaken. Zij vallen onder die wetgeving in Turkije. En dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk als zij mensen naar hier sturen en zij worden ook betaald door hen, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat maakt het dan heel moeilijk om hier natuurlijk voeling te hebben met onze verlichtingswaarden en onze democratie.
0: De zonsverduistering van nu woensdag zal een impact hebben op de elektriciteitsproductie door zonnepanelen. Maar problematisch wordt dat niet. Dat zegt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. De zonsverduistering zal plaatsvinden vanaf 7 uur 's avonds, dus in de fase van de zonsondergang, waardoor de impact beperkt zal zijn. Bovendien is het stroomverlies aangekondigd, dus netbeheerders in heel Europa zijn erop voorbereid, zegt Walter Gele van Elia.
4: Met alle marktspelers die we hebben, gaan we kijken van welke klassieke middelen, klassieke gascentrales, maar ook welke batterijen, waterkrachtcentrales, maar ook vraagsturing. Mensen die, of zeker de grootverbruikers, die misschien tijdelijk hun afname van verbruik even zullen laten dalen, kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk die daling kunt opvangen op een Europese schaal.
0: In Spanje wordt dan weer gevreesd voor nieuwe natuurbranden door de grote toestroom van mensen die de eclips willen zien. In grote delen van Spanje is de zonsverduistering totaal. Verschillende natuurparken worden afgesloten en festiviteiten worden afgelast. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op veel plekken in Spanje al extreem brandgevaar. Vuur aansteken is uiteraard verboden, maar er wordt ook gevraagd om niet op onverharde wegen te rijden met motorvoertuigen en wegen altijd vrij te houden voor hulpdiensten of evacuaties. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Athene. Een dorpje wordt daar geëvacueerd. Het is de 2e natuurbrand nabij Athene deze zomer. In haar maandrapport zei de Europese Klimaatdienst vandaag nog dat afgelopen maand de op één na warmste julimaand was ooit en dat de hitte en droogte vooral in Zuid-Europa grote bosbranden in de hand werkt. Ook in West-Europa brandde de afgelopen tijd ook al uitzonderlijk veel natuur af. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
5: Als we kijken naar de dag van het jaar, zeg maar, waar we zitten in het brandseizoen, dat we eigenlijk eind juli ook al op recordniveau zaten wat betreft verbrande oppervlak van Europa. Dus dat toont ook aan dat die, wat wij noemen de impact, droge bodems, lage waterstanden in de rivieren, bosbranden, dat die ook heel sterk reageren op die records in de atmosfeer, temperatuur en regenval.
0: De drie continentale voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino geschreven. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo collectief onder vuur wordt genomen en de vraag om zijn aftreden groeit. De leden van de drie continentale bonden vormen samen een meerderheid bij een eventuele FIFA-stemming. Geleidelijk aan meer wolken, vooral in het westen en het centrum tot 28 graden in het centrum, 22 graden aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag zelfs rond 35 graden. We begonnen met het aantal vacatures bij VDAB. Dat waren er de afgelopen jaren nog nooit zo weinig als vorige maand. En dat is ook voelbaar in het onderwijs. Daar neemt het lerarentekort de laatste jaren langzaamaan af. Meer op vrtnieuws.be.
6: Verwonderd.
7: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
6: Summertime. Op Clara.

0: Lerarentekort lijkt wel wat af te nemen. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan is het aantal vacatures dat bij VDAB binnenkwam in het onderwijs afgenomen met zo'n 10% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat is ook voelbaar in de praktijk. Joost van Goetem is directeur van het Xaverius College in Borgerhout in Antwerpen. Hij moet 3 vacatures invullen tegen de start van het schooljaar. Maar dat is een pak makkelijker geworden ten opzichte van een paar jaar geleden, zegt hij. Doorheen het schooljaar is het veel moeilijker om leerkrachten te vinden voor korte periodes, zegt hij.
1: Je krijgt je vacatures meestal wel ingevuld op 1 september. Het probleem is dat je voor korte vacatures in de loop van het schooljaar vaak veel moeilijker mensen vindt. En dat zijn vaak heel belangrijke gaten. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld lange tijd iemand gezocht voor een vak dat leerlingen 5 uur per week hebben. Dat maakt dat leerlingen 5 uur per week in de studie zitten. Dat is echt nefast voor de ontwikkeling.
0: Het aantal buitenlandse imams die in Vlaanderen mogen komen werken is fors gedaald. Dat heeft Vlaams minister van Werk en Justitie, Joël Demir, berekend. 3 jaar geleden kregen nog 13 imams de toelating om hier te werken. Vorig jaar waren dat er maar 2 en dit jaar is nog niemand toegelaten. Dat is volgens Demir een gevolg van de strengere regels voor arbeidsmigratie die in de huidige regeerperiode zijn ingevoerd.
2: We controleren niet alleen wat de bedienaars van de erediensten, de imams, hier komen doen, maar we kijken ook door wie dat ze wordt gefinancierd, want we willen geen buitenlandse financiering, geen buitenlandse inmenging, omdat we ook vaststellen dat buitenlandse imams ook minder voeling hebben met wat dat hier in onze maatschappij leeft.
0: De regering wil daarmee verhinderen dat overheden in het buitenland een invloed kunnen uitoefenen op onze samenleving. In het Verenigd Koninkrijk is een bootje aangekomen met 230 migranten erop. Nooit eerder staken zoveel migranten op 1 bootje het kanaal over vanuit Frankrijk. Bootje is zaterdag aangekomen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het vorige record dateert van juli, toen 165 mensen de oversteek maakten op 1 bootje. In totaal kwamen dit jaar al net geen 15.000 migranten van over het kanaal aan in het Verenigd Koninkrijk. Een daling met 43% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De 3 continentale voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze verwijten hem onder andere een gebrek aan integriteit en transparantie. Het is de eerste keer dat Infantino zo collectief onder vuur genomen wordt en de vraag om zijn aftreden groeit. De leden van de 3 continentale bonden vormen samen een meerderheid bij een eventuele FIFA-stemming. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. We halen tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
4: Een hele fijne middag. Ik hoop dat u bent ingesmeerd bij dit zonnige weer en ik hoop dat uw benen ook zijn ingesmeerd, want we beginnen dit uur met een vinnige zapateado.

starten met een dessertje, het moet kunnen. Het is een van de favoriete bisnummers van het Brodsky Quartet, deze Zapateado van Pablo de Sarasate. En we zetten de namiddag goed gemutst verder, of misschien is een muts iets te warm, goed geluimd, dat zal beter zijn, met On s'amuse, on applaudit.

Edgar Moreau die bracht in 2019 muziek uit van Offenbach, zijn Grand Concerto in Sol groot. En op diezelfde cd stond ook dit werk, muziek van Friedrich Gulda. Dat is een beetje een eigengereid figuur die tussen alle genres door laveert. Dit is het menuet uit zijn celloconcerto voor harmonieorkest en band. Dus gitaar, bas en drum.

Edgar Moreau met Les Forces Majeures en dirigent Raphaël Merlin in het celloconcerto van Friedrich Gulda. Gulda, die zelf ook een gelauwerd concertpianist was, al had de man wel een reputatie. Ze noemden hem de terrorist pianist. Dat had met zijn bijzondere klederdracht te maken. In één recensie noemde de journalist hem zelfs een Servische pooier. Ja, hij hield zich niet zo aan de traditionele concertoutfits. Hield er ook uitgesproken meningen op na over wie er samen met hem op het podium mocht zitten. En hij kondigde ook zelden zijn programma op voorhand aan. Ja, dat durven er vandaag al wel eens wat meer te doen. Nu, hier klinkt die terrorist-pianist toch redelijk zachtaardig.

Friedrich Gulda in de 17e pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart. Exclusiviteitscontracten die zijn van alle tijden. Joseph Haydn die had zijn laatste set strijkkwartetten al af in 1797. We hebben brieven van gasten aan het hof in Esterhazy, waar Haydn werkte, die beweren dat ze de muziek al gehoord hebben. En toch werd de muziek pas in 1799, 2 jaar later dus, gepubliceerd. Haydn had de werken beloofd aan zijn uitgever in Londen en duurde daar iets langer dan voorzien om de werken publicatie klaar te krijgen. Het exclusiviteitscontract, dat is een serieuze tongtwister, werd nog bijna geschonden toen zijn Oostenrijkse uitgever iets te ijverig uit de hoek kwam. Kijk, we kunnen alleen maar blij zijn dat ze gepubliceerd zijn. Dit is het eerste uit die reeks van 6 door het Chiaroscuro Quartet.

0: Clara met Jasper Kroonen.
1: Ja, en ook een beetje met Louis Cooper, hè, want we vieren al de hele zomer zijn 400ste verjaardag. En bij een verjaardag wordt meestal gezongen, maar ondertussen zijn onze stembanden toch al wat schor. Dus zullen we hem vandaag eens met wat danspassen in de bloemen zetten. Dit zijn drie delen uit zijn suite in La Clein, een courante, een sarabande en een gavotte.

Blandine Verley in muziek van Louis Cooper. Tijd voor een verfrissende duik met Georg-Philipp Telemann. Hij schreef zijn wassa-muziek voor de 100ste verjaardag van de Admiraliteit van Hamburg. Dat is de indrukwekkende zeemacht van die stad. En de componist laat ons van in de ouverture de kabbelende golven van de zee en vooral ook van de rivier de Elbe horen. En nadien passeren er een hele hoop watergoden de revue. Onder andere Zephyr, dat is de god van de zachte zeewind. Ja, dan zitten we qua uitvoering wel goed met Ensemble Zephyro.

ja, muziek waar u niet kan bij blijven stilzitten en moet meestampen. Ik vermoed dat u dat thuis ook heeft gedaan. Ensemble Zefiro in Wassa-muziek van Telemann. En als een kiezel over de golven kaatsen we naar die andere water music man, George Frideric Handel. Nu, ik wil u niet met een watervergiftiging opzadelen, dus dit is iets anders. Haec est regina virginum, muziek die hij schreef voor een Romeinse vesperdienst. Al zal u de melodie toch wel herkennen, want hij zou ze nadien recycleren, jawel, in zijn beroemde muzikale boottocht.

De stem was Anne-Sophie van Otter. De muziek was Musica Antiqua Köln in goede banen geleid door dirigent Reinhard Goebel. En de compositie was van George Frideric Handel. Pianist Julien Liber die gaat graag op zoek naar interessante verbanden. Voor zijn cd A Well-Tempered Conversation combineert hij bijvoorbeeld Bach's Hol Tempérierte met een heleboel latere klaviermuziek. En ook voor een eerder project bracht hij al een gesprek op gang tussen Bach en iemand anders. Toen was dat met Bartok. Dat werk van Béla Bartok, dat krijgt u een andere keer voor mij. Dit is de 5e Franse suite van Johann Sebastian.

Julien Libert speelde Bach's vijfde Franse suite. Met Sol Gavetta en Leopold Hoffmann gaan we razendsnel naar het nieuws van 4. Het is het Allegro Molto uit zijn concerto in Re groot. En in het laatste uur krijgen we het gezelschap van Felix en Frans, van Mendelssohn en Schubert. Fijn gezelschap, hopelijk bent u er dan ook bij.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er komen 2 nieuwe staatsbonds. 1 met een looptijd van 1 jaar en 1 die 10 jaar zal lopen. Ze zullen op 4 september worden uitgegeven. Dat heeft het Federale Agentschap van de Schuld bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel rendement de nieuwe staatsbonds zullen opleveren. Dat wordt op 24 augustus bekendgemaakt en 2 dagen later kan er ingeschreven worden. Het is de eerste keer dit jaar dat er een staatsbond komt met een looptijd van 10 jaar. In Brussel sluit de dakloze opvang aan toer en taxis vandaag en morgen uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Pierre van Heddegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
1: Het budget van de humanitaire hub is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hub komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees, waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
0: De voedselbedeling van de humanitaire hub blijft wel gewoon toegankelijk. In Colombia, in het noordwesten van Zuid-Amerika, heeft een aardbeving met een kracht van 7,4 plaatsgevonden die tot in buurland Ecuador te voelen was. Het epicentrum lag in San José del Palmar, een gemeente die zich 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota bevindt. De gouverneur van de getroffen regio laat weten dat er heel wat schade is vastgesteld aan gebouwen en dat er verschillende gewonden zijn gevallen. Details over de aardbeving en het aantal gewonden zijn er voorlopig nog niet. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Yannis Sampson zich geplaatst voor de finale van het verspringen. Sampson zette een beste sprong neer van 7,97 meter en eindigde daarmee als 10e in de kwalificaties, terwijl een plaats in de top 12 nodig was voor de finale. Vanmiddag komen er meer wolken, vooral in het westen en het centrum. We halen tot 28 graden in het centrum en 22 aan zee. Morgen zonnig en iets minder warm. Vanaf woensdag opnieuw maxima boven de 30 graden. En deze week rond de 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
3: Ja, we zomeren nog 1 uurtje verder samen en samen ook met Felix Mendelssohn. Waarom je beperken tot 1 strijkkwartet als je er ook 2 kan gebruiken? Dat moet hij gedacht hebben toen hij in al zijn jeugdig enthousiasme zijn octet schreef. Amper 16 jaar was hij toen. Maar ook 8 strijkers waren op den duur niet genoeg, want hij orkestreerde nadien het scherzo om het in zijn eerste symfonie te kunnen integreren.

Het scherzo uit het Octet van Mendelssohn in een versie voor orkest. En dat orkest was het London Symphony Orchestra met dirigent Claudio Abbado. An den Mond, dus muziek van Schubert die misschien een paar dagen te vroeg komt. Ik zou ze eerder overmorgen verwacht hebben bij de zonsverduistering. Alhoewel, het is nooit te vroeg voor Matthias Körner.

Matthias Körne en Andreas Häfliger in An den Mond van Franz Schubert. Het is misschien de zachtste herinnering ooit dat u nog een eclipsbrilletje op de kop moet tikken. Johan Nepomuk Hummel, die zijn muziek wordt vaak wat gezien als de laatste stuiptrekkingen van het klassicisme, heel erg in de lijn Mond van Franz Schubert. Het is misschien de zachtste herinnering ooit dat u nog een eclipsbrilletje op de kop moet tikken.

Stephen Huff en het English Chamber Orchestra onder leiding van Bryden Thompson in het tweede pianoconcerto van Johann Nepomuk Hummel. En dit is muziek van Melanie Bonis, waar ik spontaan Romeo en Julia taferelen bij zie. Want het is een serenade voor cello en piano. Wie er dan op het balkon staat en wie beneden, dat mag u zelf uitmaken.

Lucia Zwarts op cello en Elena Malinova aan de piano in muziek van Mel Bonis. Je mag je niet baseren op Wikipedia als bron. Dat is er op de middelbare school ingedramd. Maar als de pagina een van de voorbeeldartikels van de website is, ja, dan lijken de kaarten mij nu toch iets anders te liggen. Dat is het geval voor componist Charles Villiers Stanford. Het is een van de uitpakartikelen op Wikipedia, op de Engelstalige Wikipedia. Toont meteen ook hoe hoog hij in het Verenigd Koninkrijk is aangeschreven. En niet alleen als leraar, want hij was de leraar van Gustav Holst en Ralph Vaughan Williams, toch niet de minste. Maar je wordt natuurlijk geen profmuziek aan Cambridge als je niet zelf ook een beetje kan componeren. Dit is het Allegretto Grazioso uit zijn 5e symfonie.

Het symfonieorkest van Bournemouth onder leiding van David Lloyd Jones. Robbe van Dijk, die is hier net komen binnenwandelen, heeft al een dikke duim omhoog gegeven. Die heeft er duidelijk zin in. Zometeen in Django. Ik heb eerst nog een stukje Beethoven klaarstaan, dus even geduld, Robbe. Dit is nog het Allegretto uit zijn clarinet trio. En morgen belooft weer een prachtige zomerdag te worden. Ik ben er opnieuw in de namiddag. Hopelijk u ook.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Er zouden al tientallen doden zijn. Brusselse jongeren vinden moeilijk een job en de Fransen mogen nog maar beperkt water gebruiken. Het westen van Colombia is getroffen door een krachtige aardbeving. Er is sprake van tientallen doden en grote schade. Mieke Strings, wat weet je al?
1: Wel, de aardbeving had een kracht van 7,4, dat is dus bijzonder zwaar. Op beelden is te zien dat verschillende gebouwen zijn ingestort, onder meer in de stad Cali, ten westen van hoofdstad Bogota is dat. Zeker 20 gebouwen zouden daar al zijn ingestort. En er komen nu ook de eerste meldingen van doden. De burgemeester van Manizales, vlakbij Cali, meldt 2 doden. De burgemeester van het naburige stadje Pereira spreekt zelfs over 18 doden. En daar is ook een luchthaven waarvan we beelden zagen, waar het dak van de inkomhal bijna helemaal lijkt te zijn ingestort. En ook andere luchthavens in het land, in de regio, zijn trouwens dicht, omdat er schade is. Maar dit zijn natuurlijk nog maar heel voorlopige cijfers met zo'n kracht. Valt te verwachten dat er nog veel meer worden. Nog geen 2 maanden geleden hadden we trouwens in buurland Venezuela ook al zo'n zware aardbeving, waar toen duizenden doden vielen.
0: Dankjewel, Mieke. Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse gewestelijke dienst voor werkgelegenheid Actiris. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1500 meer dan eind juli vorig jaar. Nora Eddaoui van Actiris ziet verschillende verklaringen voor de toename.
2: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Arizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
0: In Brussel sluit de daklozenopvang aan toer en taxi vandaag en morgen, uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft te maken met besparingen van het Brussels gewest, zegt Pierre van Hettegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
3: Het budget van de humanitaire hub is quasi gehalveerd. We hebben daardoor het aantal personeelsleden drastisch moeten verlagen. Natuurlijk, de vraag van de mensen die in de hub komen, die blijft alsmaar groeien. Mensen zitten volledig op een tandvlees, waar wij vroeger nog eventueel een buffer hadden om mensen die wegvielen toch te vervangen en ervoor zorgen dat continuïteit van de diensten gegarandeerd was. Ja, die buffer die bestaat vandaag niet meer.
0: In verschillende Waalse steden en gemeenten worden beperkingen ingevoerd op het gebruik van leidingwater als gevolg van de droogte, onder meer in Chimay in Henegouwen. Onder meer het sproeien van gazons wordt er verboden, net als het schoonmaken van terrassen en het vullen van zwembaden. De beperkingen gelden tot en met 31 augustus. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot €350. En ook in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water aan banden gelegd als gevolg van de historische droogte. Bij tienduizenden inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Uitleg door Frank Renaud.
4: Frankrijk heeft deze week te maken met zijn 5e hittegolf in 2,5 maand. Het land kampt daardoor met ongekende droogte en de situatie begint nu alarmerend te worden, zegt de regering in Parijs. In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
0: De ebola-epidemie die op dit moment in Congo woedt, moet al in februari begonnen zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Officieel werd die pas uitgeroepen midden mei. Waarschijnlijk werden de eerste besmettingen aan andere ziektes, zoals malaria, toegeschreven. Er zijn al 4.200 besmettingen geteld en meer dan 1.900 mensen zijn gestorven. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde start nu samen met Congolese collega's een onderzoek om deze variant van de ziekte beter te begrijpen en te behandelen. Want de epidemie is lang niet onder controle, zegt Laurens Liesenborgs vanuit Bunia, de regio waar de epidemie het sterkst woedt.
5: De situatie is hier helemaal niet onder controle. Elke dag komen er meer en meer nieuwe infecties binnen. Dus we dachten na 2,5 maand, na de start van die uitbraak, dat die al iets wat onder controle zou zijn, zich wat hebben gestabiliseerd. Maar dat is helaas nog absoluut niet het geval. Die lijkt zelfs soms in snelheid toe te nemen.
0: Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Yani Samson zich geplaatst voor de finale van het verspringen. Samson zette een beste sprong neer van 7,97 meter en eindigde daarmee als tiende in de kwalificaties, terwijl een plaats in de top 12 nodig was voor de finale. Het klaart op vanavond. We krijgen vannacht meestal helder weer met minimaal tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden, donderdag en vrijdag tot 35 graden. We begonnen in Colombia, dat in het westen getroffen is door een zware aardbeving van 7,4. Er is sprake van minstens 20 doden en veel schade. Al het nieuws is ook te volgen op 14nieuws.be.
6: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
7: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
6: Django met Robbe van Dijk.
8: Hey, goedenavond. Niet veel mensen hebben een handtekening die je kan horen, maar Glenn Miller wel. Zijn signatuur klinkt zo.

Moonlight Serenade, de muzikale handtekening van Glenn Miller hier met zijn Army Air Forces Orchestra. Hij was majoor tijdens Wereldoorlog 2, bereikte toen ongekende artistieke hoogtes, dat hebben we net gehoord, maar helaas ook letterlijke dieptes, want op een dag stortte zijn vliegtuig neer in een storm ergens boven het kanaal. Gelukkig overleefde zijn muziek de crash wel. Ella Fitzgerald gaat ook hoogtes en dieptes verkennen in deze Spring Can Really Hang You Up The Most.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Soms kan je het gevoel hebben dat je ergens naartoe werkt en focus je heel erg op een bepaald eindpunt als een eeuwigdurende prelude die zou moeten oplossen in een epische finale en dan vergeet je dat die prelude op zich ook mooi kan zijn en dat die zelfs nergens naartoe hoeft te leiden. Componist Alexander Scriabin die wist dat 130 jaar geleden liever al en dus schreef hij 5 prachtige preludes die gewoon perfect op zichzelf staan.

Pianist Yevgeny Soutbin met 5 preludes van Alexander Scriabin. Ensemble Air Extempore bracht in juni haar debuutalbum uit. Erbarme dich heet het. En daarop staat deze chaconne van Andreas Oswald.

De begeleiding draait cirkeltjes hier in deze chaconne van Andreas Oswald. Die begeleiding was van ensemble Air Extempore en daarboven zaten de melodieën van violiste Xenia Gogu. Een van de meest unieke stemmen uit de hedendaagse klassieke muziek is die van Caroline Shaw. Dan heb ik het over haar zangstem en over haar manier van schrijven. Heel fragmentarisch, enorm in het moment, soms met heel dunne orchestratie. En dan weer heel veel, ze vraagt wel wat, van het Attacca-kwartet. Deze heet And So.

0: tokkels om blij van te worden. Gillian Welch en David Rawlings waren dat met Howdy Howdy.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Als je mij nu zou vragen wat mijn favoriete materie is, ja, dat is redelijk onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit, ik ga u toch het antwoord geven, dan zou ik zonder twijfel water antwoorden. Want water blijft altijd zichzelf en toch verandert het constant. En daarom is het zo inspirerend, denk ik, ook hier weer. Dit is Coral for the Sea.

All for the Sea met een bijzonder ensemble. Celliste Adèle Viret, pianist Wahida Riahi, drummer Pierre Urti en trompetist Oscar Viret. Dit is dan weer iets conventioneler. Il Gardellino samen met pianiste Olga Paschenko met een concerto van Mozart.

Olga Paschenko en Il Gardellino waren dat met het andante uit een concerto van Wolfgang Amadeus Mozart. Bijna 6 uur ondertussen. We gaan nog luisteren naar muziek van Tom Verdonk en daarna is er het nieuws. Tot zo.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn voorlopig al minstens 20 doden. Brusselse jongeren vinden moeilijk een job. En de Fransen mogen nog maar beperkt water gebruiken. Bij een zware aardbeving in het westen van Colombia in Latijns-Amerika zijn al zeker 22 doden geteld. Tal van mensen zitten nog vast onder het puin. De aardbeving had een kracht van 7,4. Mieke Strings, dat is bijzonder zwaar.
1: Ja, het is al 10 jaar geleden dat er nog zo'n zware aardbeving is geweest in Colombia. Die dodentol zal dus zeker nog wel oplopen. De aardbeving gebeurde in de regio rondom Cali, een stad met meer dan 2 miljoen inwoners, ten westen van de hoofdstad Bogota. Twee burgemeesters van naburige stadjes of steden hebben al doden gemeld. 3 in de stad Manizales, 18 zelfs in Pereira en in nog een ander stadje viel 1 dode. Maar in sommige media worden nu al meer doden gemeld. Er is ook sprake natuurlijk van grote schade, onder meer in de stad Cali, maar ook elders. In Manizales is een van de torens van de neogotische kathedraal ingestort. Er duiken ook beelden op van de aardbeving zelf. Je ziet het dak van een luchthaven instorten, gebouwen die gewoon in stukjes uit elkaar vallen. En ja, ziekenhuizen melden ook dat ze overspoeld worden met gewonden. Dus het is wel ernstig. En eind juni was er ook al een zeer zware dubbele aardbeving in buurland Venezuela met minstens 5000 doden.
0: Dankjewel Mieke voor de update. En Wouter de Rijk en zijn vriendin waren op het moment van de aardbeving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum van de aardbeving. Ze waren in een berghut bij een lokale koffieboer. Hij beschrijft wat hij voelde.
2: We zijn gewoon letterlijk wakker geschud. We voelden trillingen en het begon steeds heftiger en heftiger te worden. En pas na 10 seconden hadden we door dat het een aardbeving was. En heel de cabane schudde zeker 10 centimeter van links naar rechts. Een hele schoorsteen is ingestort, heel de badkamer is in puin. Maar we zijn nog net op tijd naar buiten kunnen gaan. En het was een beetje een surreële ervaring, eerlijk gezegd. Want zelfs als we buiten stonden op het gras, leek het precies alsof we op een luchtkasteel stonden. We sprongen op en neer, hoewel we op vaste grond stonden. Dus dat was wel een bevreemdende ervaring, moet ik zeggen.
0: Brusselse jongeren hebben het al maar moeilijker om werk te vinden. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse gewestelijke dienst voor werkgelegenheid Actiris. Eind vorige maand zochten bijna 11.000 Brusselaars jonger dan 25 jaar naar werk. Dat zijn er ruim 1500 meer dan eind juli vorig jaar. Nora Eddaoui van Actiris ziet verschillende verklaringen voor de toename.
3: Het gaat al een tijdje slecht met de economie door opeenvolgende crisissen, waardoor jongeren minder aangeworven worden. Ten tweede zien we ook dat er het seizoenseffect speelt. Dus tussen de periode juli en oktober zien we telkens dat er meer jongeren zich inschrijven bij Actiris, omdat ze zijn afgestudeerd en dus beschikbaar zijn voor die arbeidsmarkt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook de Arizona-maatregelen die dit jaar de arbeidsmarkt doorheen hebben geschud. En we zien dat er meer oudere profielen beschikbaar zijn met meer ervaring.
0: In Brussel sluit de dakloze opvang aan Tour en Taxi vandaag en morgen uitzonderlijk door een acuut personeelstekort. Bij de zogeheten humanitaire hub kunnen dakloze asielzoekers en andere mensen in moeilijke situaties terecht voor hulp. De sluiting heeft volgens het centrum te maken met besparingen van het Brussels gewest. Zo voorzien vandaag en morgen enkel de meest noodzakelijke hulp, zegt Pierre van Ettegem van Dokters van de Wereld, een van de NGO's achter de humanitaire hub.
4: Ons dagcentrum bijvoorbeeld is gesloten en de andere diensten zijn ook gesloten vandaag. Dat gaat over psychosociale hulp, dat gaat over contact te leggen met de familie, kledij. Dus het gaat echt over basisbehoeftes. We houden natuurlijk wel de voedselbedeling, omdat dat echt wel een essentiële dienst is die we niet kunnen stoppen.
0: In verschillende Waalse steden en gemeenten worden beperkingen ingevoerd op het gebruik van leidingwater als gevolg van de droogte, onder meer in Chimay in Henegouwen. Onder meer het sproeien van gazons wordt er verboden, net als het schoonmaken van terrassen en het vullen van zwembaden. De beperkingen gelden tot en met 31 augustus. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete tot €350. En ook in Frankrijk heeft de regering het gebruik van water aan banden gelegd als gevolg van de historische droogte. Bij 10.000 inwoners komt er geen drinkwater meer uit de kraan. Uitleg door Frank Renaud.
5: Frankrijk heeft deze week te maken met zijn 5e hittegolf in 2,5 maand. Het land kampt daardoor met ongekende droogte en de situatie begint nu alarmerend te worden, zegt de regering in Parijs. In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht, bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
0: De ebola-epidemie die op dit moment in Congo woedt, moet al in februari begonnen zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Officieel werd die pas uitgeroepen midden mei. Waarschijnlijk werden de eerste besmettingen aan andere ziektes toegeschreven. Er zijn al 4.200 besmettingen geteld en meer dan 1.900 mensen zijn gestorven. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde start nu, samen met Congolese collega's, een onderzoek om deze variant van de ziekte beter te begrijpen en te behandelen. Want de epidemie is lang niet onder controle, zegt Laurens Liesenborgs vanuit Bunia, de regio waar de epidemie het sterkst woedt.
6: De situatie is hier helemaal niet onder controle. Elke dag komen er meer en meer nieuwe infecties binnen. Dus we dachten na 2,5 maand, na de start van die uitbraak, dat die al iets wat onder controle zou zijn, zich wat hebben gestabiliseerd. Maar dat is helaas nog absoluut niet het geval. Die lijkt zelfs soms in snelheid toe te nemen.
0: Klaart op vanavond. We krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. We begonnen in Colombia, dat in het westen getroffen is door een zware aardbeving van 7,4. De schade is enorm. Het Amerikaanse persagentschap AP spreekt intussen al van 47 doden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Blijf verwonderd. Django met Robbe van Dijk.
8: Dag lieve mensen, een frisse bries is welkom deze dagen. Op het weer kunnen we daarvoor niet altijd rekenen, dus hier een frisse bries in mp3-formaat. Frescos Aires del Prado, een frisse bries van de weide betekent dat.

Le Poème Harmonique, onder leiding van Vincent Dumestre. In oktober komt er een nieuw album van ensemble Meer Nava. Ze spelen Perzische muziek. En deze keer draait alles rond de Phoenix. De plaats zal ook The Song of the Phoenix heten. En we gaan nu alvast even in de sfeer duiken. Deze heet Ardor.

Muziek die grote proporties aanneemt. Ensemble Meernava met dus muziek van hun aankomende album. Ze gaan er later dit jaar en ook nog in 2027 mee op tournee. En ik heb nog nieuwe muziek. Een nieuw album dat uitkwam in mei van dit jaar. Figuras Argentinas van Quattro Voce. Allemaal muziek met wortels in Argentinië dus. Zoals deze Ajenas Vacas Ariando van Gabriel Sivak.

Quattuor Voce met Agenas Vacas Ariando van Gabriel Sivak. Voor het schrijven van de plaat An Ever-Changing View zonderde trompetist Matthew Halsall zich af op een afgelegen plek in Wales. Het is te zeggen, zo afgelegen was die plek nu ook niet, want de straat waar hij verbleef had gewoon nog een straatnaam en die naam werd ook de titel van dit nummer, Water Street.

Wauw, wat een stem, wat een orkestgeluid. Dancing Girl van Terry Callier. Nu nog goede muziek, zoals al heel de avond het geval is, hoop ik. Maar dit is zelfs Oscar-winnende muziek. De best original song van het jaar 1958, Wild is the Wind. Hier in een vierhandige pianoversie die de titel helemaal zal waarmaken.

Een dramatische storm op het klavier van Katja en Marielle Labeck met Wild is the Wind. Nu een lied van componiste Mel Bonny over een droom, een songe, met sopraan Julie Roset en Suzanne Manoff aan de piano.

In de categorie onverwachte wendingen, Bach op mandoline, u hoorde Alon Sariel. Nu, een van onze twintigers, niet van dit jaar, maar eens twintiger, altijd twintiger vind ik, de gitarist Haroun Iqbal met Rosas Enigma.

Mysterieuze muziek van Haroon Iqbal, Rosas Enigma was dat. En zo is het alweer bijna 7 uur. Straks nog veel meer Django na het nieuws. En aan Martin Diaz met El Coche.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Colombia zijn nu al tientallen doden gemeld na de zware aardbeving in het westen van het Latijns-Amerikaanse land. De aardbeving had een kracht van 7,4. Veel mensen zitten nog vast onder het puin. Mieke Strings, die dodentol zal dus wellicht nog wel oplopen.
1: Ja, we zien dat het cijfer nu snel begint te stijgen. In de vallei rondom de stad Cali, dat is de derde grootste stad van Colombia met meer dan 2 miljoen inwoners. Daar zijn dus al zeker 27 doden gemeld. In de provincie ten noorden daarvan 40, zegt de plaatselijke gouverneur. Maar in Colombiaanse media is intussen al sprake van 74 doden. In elk geval wordt er nog volop verder gezocht naar andere slachtoffers door de hulpdiensten, maar ook door gewone mensen die met hun eigen handen in het puin graven om familieleden te vinden. Op beelden is te zien dat er heel wat gebouwen ingestort zijn, dat de schade groot is. Ziekenhuizen in de regio zeggen ook dat ze overspoeld worden met gewonden. Het is de zwaarste aardbeving in 10 jaar tijd in Colombia.
0: Dankjewel, Mieke. Wouter de Rijk en zijn vriendin waren op het moment van de aardbeving op zo'n 80 kilometer van het epicentrum, in een berghut bij een lokale koffieboer. En ook daar was de beving goed te voelen en was er even paniek.
2: De lokale boer hier, die had dat nog nooit van heel zijn leven meegemaakt. Dus ja, die zijn daar niet op voorbereid. Die weten ook niet hoe stabiel alle stallen, alle huizen, alle kabannetjes zijn. Heel veel dieren ook. En dus op heel korte tijd moet je natuurlijk proberen zicht te krijgen op wat er gaande is. En wat er schade is of gewonden. Dus ja, ze waren wel in paniek, ja.
0: De Franse regering heeft beperkingen opgelegd voor het gebruik van drinkwater. Tienduizenden mensen hebben geen drinkwater meer. En dat is het gevolg van de historische droogte, vertelt Frank Renaud.
3: In het grootste deel van Frankrijk zijn daarom waterrestricties van kracht. Niet iedereen kan daar zomaar en onbeperkt de kraan openzetten. De brandweer krijgt bijvoorbeeld voorrang. In 20% van Frankrijk zijn er ook verboden van kracht. Bijvoorbeeld om de tuin te sproeien of om de auto te wassen. In veel regio's kunnen er ook problemen met drinkwater ontstaan, zeggen de autoriteiten. Nu al hebben 30.000 Fransen, verspreid over 80 gemeenten, geen drinkwater meer. Voor die mensen wordt water in flessen uitgedeeld of komen er tankwagens langs om waterreservoirs te vullen.
0: Op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich net niet kunnen plaatsen voor de finale op de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk zette samen met een andere zwemster de 9e tijd neer, terwijl de beste 8 doorstoten naar de finale. Florien Gaspard, onze andere landgenote op de 100 meter vrije slag, werd 16e. Het klaart op vanavond. We krijgen een meestal heldere nacht met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken, dan tot 29 graden. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen boven de 30 graden, met donderdag en vrijdag tropisch warme dagen tot 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Hallo, een heel goeie avond. Een ritme dat strak gespeeld wordt. Dat gaat naarmate de tijd vordert alleen maar beter klinken. En dan noemen we het groove. En de groove hier is onweerstaanbaar.

Zangeres Nana Osei-Toumbarima samen met bassiste Lara Rosseel. Een chaconne, dat is een begeleidingspatroon dat blijft herhalen met daar variaties boven. En in dit geval neemt onze twintiger Stan Geudes die beide rollen op zich. De chaconne is van Robert de Vizet.

stukje uit de opnamesessie van de Twintigers van 2026. Stan Geudes was dat. We gaan tasten in het duister nu. Dit is een concerto voor piano van Karel Beffa. Hij speelt het ook zelf. De titel is Into the Dark. En zo klinkt het ook.

Into the Dark. Ja, donker was het zeker, dit stuk van Carole Beffa. Hij zat hier ook aan de piano en hij speelde samen met Ensemble Contrast onder leiding van Johan Fargeau. Ik word zelf heel blij van het volgende stukje, want het is even slagwerk boven. Vibrafoons, marimba en percussie, ze doen wat strijkers niet kunnen. We gaan daar eerlijk over zijn, namelijk strak in de maat spelen. En ze zorgen voor een perfect ritmisch tapijtje voor saxofonist Ben Vendel. Het stuk heet Mimo.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: En het slagwerkfeest gaat blijven duren hier met een broertje van de marimba die we net ook al hoorden, de balafon. En daarnaast nog een hoop percussie, klapjes in de handen en een goede chant daaroverheen. Dit is Jerry Dombali

Een fel, kort, klein allegrootje zoals alleen Antonio Vivaldi ze kan schrijven, hier met celliste Anastasia Kobikina en het Kammerorkester Basel met dirigente Julia Schröder. Het is ondertussen tijd voor mijn favoriete onvertaalbare woord. Het is ook niet alleen een woord, het is vooral een gevoel en het zit perfect in deze muziek gewikkeld. Soldaat.

Mezzo-sopraan Lotte Bets-Dien en gitarist Dimitri Soukaras waren dat met Soldaat. Ondertussen staat er een Koningin Elisabeth-wedstrijd winnaar te wachten. Boris Gildburg met vier stukken liever van een toen nog piepjonge 15-jarige Sergei Rachmaninov.

Een mooi, grandioos einde aan deze vier stukken voor piano van Sergei Rachmaninoff hier met Boris Kilburg aan de piano. Straks Clara in concert na het nieuws van 8 uur. Eerst nog de Atlantic Angels van Tom Ollendorf. Nog een mooie maandagavond en tot in de toekomst.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht, zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
2: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
1: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 80. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal verder oplopen. Op beelden uit het rampgebied is te zien hoe gebouwen instorten en ook gebouwen te zien die in puin liggen. Vooral de brede regio rond de miljoenenstad Cali is het zwaarst getroffen. Zo net heeft de Colombiaanse regering de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van het epicentrum. Onze landgenote vertelt wat er gebeurde toen de aarde begon te beven.
3: Ik was aan het slapen en ineens begon mijn hele bed te schudden en kwam er een alarm op mijn telefoon. Mijn ouders hebben ons meteen echt wakker gemaakt en we moesten de trappen af, wat best moeilijk was wanneer heel de grond zit te schudden. Maar we zijn wel gewoon snel buiten geraakt. Iedereen wist wel dat hij naar buiten moest, dus de straat was wel vol. En ook wel een beetje paniek omdat het zo lang duurde. Het was echt 2 minuten lang.
1: En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte progeria. Dat meldt zijn familie in een mededeling. Mensen met progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende influencer, met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
4: Ik wil vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen, omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuwe rijbewijs gaan halen, omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
1: De zus van Michiel, Amber, is nu de enige patiënt met progeria in ons land. Het klaart op vanavond en we krijgen vannacht meestal helder weer met minima tussen 7 en 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge wolken en dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Concert met Tine de Donder.
6: Goedenavond. Fijn dat u weer op de afspraak bent voor een avondje jazz. We gaan vandaag in de ICM-catalogus duiken met 3 bijzondere albums. We gaan beginnen met een VRT-opname van Op Jazz Middelheim, die later een plaats kreeg in die ICM-catalogus. Het is het album Live van de Poolse pianist Marcin Wasilewski. Opgenomen op 12 augustus 2016. De band wist toen niet dat dat werd opgenomen en dat verklaart misschien wel mee waarom het zo goed klinkt. Er was geen bewustzijn van de microfoon, geen zenuwen, het was gewoon spelen. En Wasilewski zei daar later over: 4000 mensen, die veranderen je spel niet, maar je moet wel meer energie projecteren. En dat hoor je in dit concert. Ze hadden al eerder 4 studioalbums gemaakt voor ECM en dan dit. Het live-album waar iedereen al jaren om vroeg. Gemaakt bijna bij toeval hier in Antwerpen 10 jaar geleden.

Veel enthousiasme voor Marcin Wasilewski, de Poolse pianist en zijn trio. Live op Jazz Middelheim in 2016. En het volgende concert, dat is er ook een van op Jazz Middelheim. 3 jaar later, 2019, dan stond daar namelijk de Italiaanse trompetist Enrico Rava op het podium. Het was een paar dagen voor zijn 80ste verjaardag en hij was omringd door een generatie jongere topmuzikanten. Hij heeft zijn verjaardag, zo zei hij het zelf, feestelijk ingezet daar in Antwerpen. Hij noemde het een edizione speciale.

Enrico Rava en zijn band live op Jazz Middelheim in 2019. En nu heb ik hier nog eens Enrico Rava. Hij trok namelijk in november 2021 de studio in met Fred Hirsch. Ze gingen naar Lugano, een plek waar een opnamestudio is met een heel bijzondere akoestiek. En ze speelden met z'n tweeën standards van Thelonious Monk, Jerome Kern en Antonio Carlos Jobim, maar ook een aantal eigen composities. Enrico Rava die was op dat moment al bijna 50 jaar een ECM-artiest, maar voor Fred Hirsch was het zijn allereerste opname voor dat label. Met de beroemde Manfred Eicher als producer en met dit als resultaat.

Fred Hirsch met Mick Goodrick op gitaar. Dit kwam van het album Feebles, Fables and Ferns, wat ze opgenomen hebben in augustus 1988 in New York. En dat is pas nu, bijna 40 jaar later, voor het eerst beschikbaar. Die Mick Goodrick die trok in der tijd veel op met bekende namen. Pat Metheny, Jim Hall, Gary Burton en Wolfgang Mutschpiel. Maar hij heeft zelf ook een heel originele gitaarstijl. En hij heeft daarover een boek geschreven, wat naar het schijnt veel verkocht heeft, The Advancing Guitarist. 4 jaar geleden is hij overleden, Mick Goodrick. Wij gaan vandaag afsluiten met nog een stuk uit diezelfde samenwerking met Fred Hirsch. Veel dank om te luisteren en heel graag tot een volgende jazzavond. Bye bye.

0: 10 uur een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de regio in Colombia, die getroffen werd door een zware aardbeving vanmorgen, wonen een 120-tal Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding gekregen van Belgische slachtoffers. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4. In verschillende steden storten gebouwen in. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Voorlopig zijn er 111 lichamen geborgen, zo liet de president van Colombia weten. Hij riep ook de noodtoestand uit voor de brede regio rond het epicentrum. Landgenoot Tim Bosgaerts organiseert reizen in Colombia. Hij is nu in een dorpje ten noorden van de hoofdstad Bogota, waar de beving niet zo sterk was. Ook de meeste toeristen die via zijn organisatie door het land reizen, zitten nu niet in het getroffen gebied, zo is dat. Toch krijgt hij veel ongeruste telefoontjes.
1: Natuurlijk merken wij dat wel aan de ongeruste familie, want zeker de mensen die in het Amazonewoud zitten, zij hebben minder signaal, waardoor dat we toch wel al wat ongeruste telefoontjes van familieleden en vrienden van die mensen hebben gekregen. Verder zitten we hier ook met een familie van 4 nu in onze regio. Zij waren op het moment van de aardbeving bij mijn vrouw. Mijn vrouw is een Colombiaanse, dus zij wist perfect wat te doen. Zij wel wat geschrokken, maar uiteindelijk is alles daar ook goed verlopen.
0: In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met een bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht. Dat zegt Marijke Teunis van het Limburgse parket.
2: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
0: Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Isaac Kimeli zo net als 9e geëindigd op de 5000 meter. Kimeli pakte vorig jaar nog verrassend zilver op het WK op diezelfde afstand. Op de 100 meter heeft Delphine Nkanza zich geplaatst voor de finale, die later vanavond nog wordt gelopen. Rani Rosius is uitgeschakeld op die afstand. En Michiel van de Weert is overleden. De jongeman uit Diepenbeek die leed aan de zeldzame ziekte Progeria. Mensen met Progeria verouderen extreem snel. Gemiddeld worden ze 15 jaar. Michiel werd uiteindelijk 28. Michiel was ook een bekende DJ en influencer met video's over videogames onder meer. Op TikTok heeft hij zo'n 900.000 volgers. Hij vertelde in zijn video's ook over zijn ziekte.
3: Ik ga vandaag mijn nieuwe rijbewijs gaan halen. Ik ben een nieuwe moeten gaan halen, omdat de rijbewijs na 10 jaar vervalt. En dat klinkt heel dom, maar het is heel cool om te beseffen dat ze tegen mij zeiden dat ik maar 12 jaar zou worden. En ik ben vandaag een nieuw rijbewijs gaan halen, omdat ik al 10 jaar lang met de auto rijd. Dat is voor veel mensen iets heel normaals, maar voor mij is het wel echt een heel groot achievement. Dus.
0: De zus van Michiel Amber is nu de enige patiënt met Progeria in ons land. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. En nadien 3 dagen met veel zon en opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. En we gaan meteen naar Birmingham, naar het Europees kampioenschap atletiek. Want Simon van Glabeke, Delphine Nkansa, heeft voor de eerste Belgische medaille gezorgd. Het is brons geworden.
1: Ja, en dat in een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 600ste seconde. Nkansa maakte eerder vandaag al indruk in de reeks en de halve finales. En in een heel spannende finale ging ze sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Het goud ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt. Op het vorige EK, 2 jaar geleden, bleef de 24-jarige Nkansa nog steken in de halve finales. Later dit toernooi komt ze normaal gezien nog 2 maal in actie op de 200 meter en de 4x100 meter aflossing. Op de gemengde 4x400 meter werd de Belgische ploeg 8e en laatste in de finale. Op de 5000 meter eindigde Isa Kimeli als 9e. In het hinkzakspringen tenslot hebben 2 Belgische vrouwen zich kunnen plaatsen voor de finale. Ilona Masson en Salia Gies.
0: Dankjewel Simon voor het overzicht. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers bij de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia. Er wonen in de brede regio rond het epicentrum wel een 120-tal Belgen. De aarde beefde met een kracht van 7,4 vanmorgen. Het epicentrum lag niet ver van de miljoenenstad Cali. Voorlopig zijn er volgens de president van Colombia 111 lichamen geborgen, maar die tol kan nog oplopen. Veel gebouwen zijn ingestort, de hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Landgenoot Tim Bosgaard organiseert reizen in Colombia. Hij begeleidt op dit moment toeristen in een dorp op enkele uren rijden van de hoofdstad Bogota. Daar was de schok niet zo krachtig, maar de inwoners zijn wel erg bezorgd over hun vrienden en familieleden.
2: Omdat heel veel Colombianen toch familie hebben die verspreid zijn over het hele land, zie je ook heel veel mensen bellen naar hun familie om toch maar te vragen of alles in orde is. Bijvoorbeeld, iedereen in Colombia heeft wel iemand uit de familie in de hoofdstad Bogota, waar die schokken veel harder zijn gevoeld. En je ziet ook, ja, de televisies staan hier overal op. Iedereen is er zeker mee bezig.
0: In het zuidwesten van Canada, in de provincie British Columbia, woeden nog steeds hevige bosbranden. In de regio zijn al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Onze landgenoot Patrick van Minsel is burgemeester van de gemeente Peachland. Hij moet de crisis daar dus in goede banen leiden en ook hij heeft inwoners van een hele buurt moeten laten evacueren.
3: De hele buurt daar is geëvacueerd tussen 3 en 35. Hij is naar een naburige city gebracht, waar ze zijn opgevangen, waar ze hotels hebben toebedeeld gekregen. Extra hulp is gekomen in extra watervliegtuigen. Ze hebben ook nu een state of emergency afgekondigd over heel de provincie. Dat maakt het gemakkelijk om resources vrij te maken.
0: Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en tot 29 graden. Nadien krijgen we 3 dagen met veel zon en temperaturen opnieuw boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Leopoldsburg in Limburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij reed zaterdagavond zijn vriendin aan met zijn bestelwagen. Het koppel was op de terugweg van een festival toen het misliep. De vrouw stapte uit en werd kort daarna aangereden. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er precies is gebeurd, moet nog verder onderzocht worden. Marijke Teun is van het Limburgse parket.
2: De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem heeft laten aanhouden en heeft laten overbrengen naar de gevangenis van Hasselt. Politiezone Noord-Limburg zal nu het onderzoek verder zetten, waarbij gekeken gaat moeten worden wat precies de aanleiding was, maar ook de omstandigheden van die aanrijding en of het effectief om moord zou gaan, dan wel toch om een onopzettelijke of opzettelijke aanrijding.
1: Vanavond bevestigde het parket van Limburg wel nog dat de man een positieve ademtest aflegde voor alcohol. De balans van de dodelijke aardbeving in het westen van Colombia is voorlopig opgelopen tot 111. Maar de kans is groot dat dit aantal nog zal oplopen. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar mensen die vastzitten onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons wonen er een 120-tal Belgen in de brede regio van het epicentrum, maar is er voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers. De 17-jarige Sofia Potel is op familiebezoek in Manizales, een stad op enkele tientallen kilometer van dat epicentrum. Ze kan voorlopig niet terugkeren naar België omdat verschillende luchthavens beschadigd zijn.
3: Ik ben hier al een maand en eigenlijk moest ik morgen terug naar België gaan, maar de wegen zijn dicht en het vliegveld van Pereira, waar ik moest vertrekken, is ook dicht. Zeker toen ze vertelden dat er nog naschokken konden komen, kreeg ik wel een beetje stress. Dus dat kan echt dagen of weken duren, had ik gehoord. En ja, ik denk dat mijn papa is nu bezig met kijken of er iets van informatie is over het vliegveld, over de vluchten, die misschien veranderd kunnen worden. Maar dat is nog veel onzekerheid.
1: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkanza voor een eerste Belgische medaille gezorgd vanavond. Nkanza won brons op de 100 meter. Het verslag is van Simon van Glabeke.
4: Met een nieuwe recordtijd van 11 seconden en 6 honderdste seconden zorgde Delphine Nkanza op de openingsdag van het EK al meteen voor een grote verrassing. 'S Ochtends maakte de 24-jarige sprinter al indruk in de reekse. En ook in de halve finales liet ze haar snelle benen zien. In een heel spannende finale ging Nkanza sneller dan ooit tevoren. Het verschil met de nummer 4 was amper 100ste seconde. Nkanza bleef nog een zucht boven het Belgisch record van Kim Gevaert. Dat staat nog 200ste seconde scherper dan haar tijd uit de finale. Het goud op de 100 meter ging naar de Britse thuisloopster Amy Hunt.
1: Nkanza kreeg tijdens de halve finales last van haar hamstrings. Ze probeerde die pijn te vergeten en toen ze zag dat ze in de finale derde werd, kon ze het eerst niet geloven.
5: J'ai débranché mon cerveau. Mentalement j'ai couru sans savoir et quand j'ai vu 3, je me suis dit il doit y avoir un bug quand même. Mais voilà, je suis médaillée de bronze au championnat d'Europe.
1: En Michiel van de Weert is overleden. Hij was 28. Michiel leed aan progeria, een zeldzame ziekte waarbij je extreem snel veroudert. Michiel was ook DJ en influencer. Ook Michiels zus leidt aan de ziekte. Niettemin liet Michiel zich kenmerken door zijn positieve ingesteldheid. Hij getuigde erover in heel wat interviews bij ons in het VRT1-programma Iedereen Beroemd, 4 jaar geleden.
6: Er was iemand bij mij op school die zei tegen mij: jij gaat dood als je 12 bent. En ik ben toen wenend thuisgekomen en ik heb te gevraagd aan mijn mama of dat waar was. En zij heeft mij toen alles uitgelegd van, ja, kijk, je hebt progeria en die gaat vroeger sterven en zo. En toen heb ik wel beginnen beseffen wat ik eigenlijk had. Maar ik heb het ook al meteen geaccepteerd. Ik heb er nooit moeilijk mee gehad of zo. Altijd geaccepteerd van, kijk, dit is wie ik ben. Negatief zijn en verdrietig zijn om wat je hebt, dat heeft geen nut. Je moet naar buiten gaan en de wereld laten zien, kijk, dit is wie ik ben en dit is wat ik wel kan. En niet focussen op wat je niet kunt, maar focussen op de dingen die je wel kunt.
1: Wijze woorden om even bij stil te staan. Vrijwel helder vannacht, rond 11 graden. Morgen veel zon met kans op wolkensluiers en dan tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.